0: Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ik hou van Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: सकूं।
1: यू आर यू आर यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
3: Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hallo, dit is Ujala Radio. Dans je mee?

You are. Ujala Radio Headlines. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. De reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hangama Armastigana. Goed kennen jullie Ujala Radio, het 24-7. 24-7, Arwobi speciaal. Speciaal op jullie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie lijkt beheersbaar. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie lijkt beheersbaar. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door steegweer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujana Radio Headlines.
2: Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie lijkt beheersbaar. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

0: ये तो एक नियम है, आपसे नहीं ले सकता। भगवान राम ने पूछा ये नियम क्या है।
1: यू आर Dit is even de hart van de ANWB.
2: Door werkzaamheden op de Moerdijkbrug is tot 3 augustus een rijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam leidt het alweer tot een file tussen Knopend Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

half zeven geweest in de uitzending van Ujala Radio. Hartelijk welkom. Goedemorgen Nederland. 1 minuut over 7:30. En namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, khushamdi, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Het is maandag 27 juli 2026. Fijn dat u allen er weer bij bent. Fijn dat ik weer al vroeg wat appjes binnen heb gekregen. Hartelijk dank ervoor. Een nieuwe werkweek is van start gegaan. Voor velen is het ook wel een vakantieperiode. Plannen zijn al gemaakt om ergens naartoe te gaan. Misschien is het gewoon winkelen. Winkelcentrum afgaan. Ja, dat kan zijn in dat je naar Den Haag gaat, kan zijn dat je naar Rotterdam gaat of ergens anders, Utrecht bijvoorbeeld, om daar naar het winkelcentrum te gaan. Gewoon lekker wandelen. Wat u ook allemaal gaat doen, een fijne dag aan u allen toegewenst. Good Day with RJ is nu weer van start gegaan. Tot 9 uur zit ik eraan met onder andere de nieuwtjes en ook wel de mooie liedjes die ik weer voor u heb uitgekozen. En dan begin ik met deze van HR uit zijn album van een tijdje geleden ook alweer. Apse Moseki. Thierry Arzian.

Diri Erzia, daarmee is het programma van start gegaan. Een geweldige song was dat van HR uit zijn album Apse Mosiki van 2016 alweer. Ja, nu maakt hij meer met andere artiesten zijn albums vol. En dat is ook allemaal goed, toch? En als je deze muziek hoort, dan denk ik dat je al een beetje weet welke richting je uit moet gaan. Ook weer eentje van een hele poos geleden. En nu weet je het wel, hè? En ja, dankjewel allemaal die al appjes hebben gestuurd. Ga straks met de namen daar beginnen. In de tussentijd ga je genieten van deze uit Dilwale, Gerwa, Arjit Singh en Antramitra.

Ja, geweldige song was dit ook weer van een tijdje geleden. En dat brengt ons eigenlijk ook al meteen naar kwart voor zeven. Op dit moment is het ook weer, even kijken, zo'n 15 graden. En ik zie dat Weerplaza toch wel aangeeft dat het behoorlijk bewolkt is. Met wat regen ook nog. En hoeveel graden het vandaag gaat worden, even voor je checken, verder scrollen. En dan kom ik tussen de 20 en 23 graden vandaag. Maar ja, de dag start dus wel met veel wolkenvelden. En daarmee zullen we het moeten doen vandaag. Gisteren was ook een aardig bewolkte dag. En als dat niet genoeg was, motregen erbij. Maar ja, aan de ene kant was het wel goed dat het een beetje regende. Gelukkig waren het geen flinke hoosbuien. Zachte motregen, dat was wel te doen, toch? Anyway, we gaan nu naar onze jaren 90 songs. En daarbij heb ik dan, zal ik die zetten? Ja, nou, starten als eerste met deze. Uit de film Raja Hindustani.

tijd was hij de meest populaire artiest, kan je zeggen, Kumar Sanu. Ajadeogun Kajol, die hebben onder andere in deze film gespeeld, nietwaar? Maar goed, even naar de appjes toe. Asje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook Wimlijn Den Haag wens ik een mooie dag toe. Rwien, hartelijk dank. Fijne werkdag. Suslina en Enschede, ook voor jou. Dankjewel voor je appje. En mijn matchmaker in Amstelveen wens ik ook een hele mooie dag toe. Riekeloe. Thank you very, very much. En ik zie van Chandra ook hier een good morning appje. Ik dank jullie allen heel, heel hartelijk ervoor. En blijf ze sturen op 020-363-0808. Is ongeveer een graadje of 15 hier volgens Weerplaza. En het wordt vandaag met veel bewolking. Af en toe wat een buitje hier en daar. Wordt het toch wel tussen tot ongeveer 23 graden.

0: goed. Oké, dan even snel nog deze app van Albert uit Woerden. Dankjewel ervoor, Albert. Fijne dag ook aan jou toegewenst.
1: Live vanuit de Hoofdstad.

Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

Kirin Kedar, Miss Ange, B Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, S-Closes met Sanjay, Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Vires, Sarigama Records Crew met

Dansgroepen, Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid and MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, score uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazafest. Koop het nu op brazafest.nl.

0: मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net business of next level gaan. Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. 10

0: Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Ze eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, I'm Katrina Kef.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Mai Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
7: Aftellen is begonnen. De super early bird tickets voor Brazzaville zijn bijna uitverkocht. Wacht niet tot het te laat is. Bestel nu jouw tickets op brazzaville.nl.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Ratodien. Aap hamse baat kersakte hai. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: QR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, maar ook omdat een vrachtwagen een pijlwagen heeft aangereden. 9 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is een half uur. En voorlopig is de rechterreis ook dicht tot 3 augustus. Maar het is, trekt veel bekijks. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat ook een file daardoor bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisa. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hai. Ujjala kisa. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

10 minuten over 7 inmiddels geworden. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. En ook Lachmanje die ook erbij is en zich klaarmaakt om strakjes te gaan tennissen. Heel goed hoor, om zo lekker bezig te zijn. En ook bij Haji Abdul Wahab Dennis wens ik een hele mooie dag toe. Dank jullie wel allemaal voor de appjes. En alle andere mensen die gewoon luisteren naar Ojala Radio. Keep on listening to the best radio station in town, Ojala Radio. Het is maandag 27 juli 2026. Iedereen die vandaag jarig is, feliciteren we bij deze dan ook heel, heel hartelijk. Een fijne dag aan u allen toegewenst. En ook de luisteraars die wat ziek zijn. Wens ik heel veel beterschap toe aan de jarigen onder u. Proficiat! Zo, even kijken waar ik nu naartoe ga. Met welk lied ik van start ga. Ja, dat en dat en dat heb ik ook al gehad. Oké, dan gaan we met deze van start. Een mooie song is eigenlijk een clip was dat en ik vond het leuk. Dus dacht ik, weet je wat, laten we daarmee beginnen. Assalamu alaikum. In de clip zijn family te zien, Khan family te zien. Shahrukh en

Tatas, dus assalamu alaikum. Ik weet niet wie het gezongen heeft, dat hebben ze niet erbij gezet. Maar goed, maakt niet uit. En genieten ervan, toch? Bijna 7:15. Of je kan gewoon zeggen nu 7:15 op 10 seconden na. Fijne dag aan u allen toegewenst.

Toch wel allemaal prachtig om zo te horen. En deze had ik pas nog voor jou gedraaid, maar ik vind hem zo mooi passen hierbij. Dus ga ik dat gewoon nog voor je erin zetten. Mahapet Buri Bimari. Ook weer zo'n song waarbij je dan zo'n parelketting om hebt en daarmee gaat draaien, hè? Er zijn verschillende versies van. En dit is versie nummer 3.

Ja, en dat was dus van Chevalier Alvarez. En dan hebben we nog eentje in die film die zo geweldig was. En dat is deze die ik eigenlijk al die tijd zocht. Ik heb hem eindelijk weer gevonden. Ik was ergens verstopt, maar ik heb hem gevonden. Ja, Takahashi Diwana.

जाता कहाँ है दीवाने यार, लकलied om lekker mee te chillen. En dan gaan we het ook even wat rustiger aan doen, want zometeen ga ik met de nieuwtjes beginnen. Dus blijf afgestemd op het Jala Radio.

0: Prachtig lied was dat ook weer uit de film Do Diwanese Herme, Terimeresaat van Tushar Joshi en Sumedha Kamahe. En Satyo hebben we daarbij gehoord.
1: Hi, I'm Katrina Kev.
2: Hi everybody, this is Malaika Rakhan.
3: Hi, I'm Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Main Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Inderdaad, u luistert naar de best radio station in town, Ujala Radio. En laat ik ook de andere mensen danken die me appjes hebben gestuurd uit Nieuwendijk, Brabant. Joyce, dankjewel voor je appje. Van Yvonne Doulet ook een mooi appje gekregen. Auntie Jessie, een fijne dag ook aan jou toegewenst. Sudesh, hartelijk dank, een mooie werkdag ook voor jou. En ook Kieren en Ankel Khan daar in Hoofddorp zijn erbij. En ook Paris en Gerda Moerli uit Amsterdam Zuidoost wens ik een hele mooie dag toe. Goed, dan gaan we nu beginnen met de nieuwtjes die ik voor u heb uitgekozen. Duitse autoriteiten, want ja, ik begin hiermee, want dit hebben we vast en zeker gisteren in het nieuws gehoord. Dus de Duitse autoriteiten die bevestigen dat de vermoedelijke dader van de aanslag op Pride in Berlijn, Abdul B., is doodgeschoten. En dit gebeurde tijdens een politieactie bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. En dat meldt de Berlijnse politie. De verdachte rende rond 6 uur 's avonds met een steekwapen op de politie af en werd vervolgens neergeschoten door een speciale eenheid. Er zou nog zijn geprobeerd om de verdachte te reanimeren, maar dat mocht helaas niet meer baten. Hij overleed ter plekke. Er werd sinds de aanslag zaterdagavond met man en macht gezocht naar de 21-jarige Abdul B., die als verdachte van de aanslag wordt aangemerkt. Volgens verschillende Duitse media, zoals Bild en Der Spiegel, zou hij ook aanhanger zijn van een terreurgroep en dan de meest bekende Islamitische Staat, IS. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het een islamitische terreuraanslag was. Ja, dat is erg. Iedere keer weer dat zij de naam besmeuren, bevuilen, is toch niet mooi. Je bereikt er niets mee. Ze worden als het ware een soort van gebrainwashed. Enfin. Laten we maar verder gaan met ander nieuws. Universitaire lerarenopleidingen die zitten flink in de lift, zo blijkt uit nieuwe cijfers. In het net afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan in het jaar daarvoor. En dat meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland, UNL afgekort. En met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Bij opleidingen voor leraren in het basisonderwijs is het aantal inschrijvingen met 12,9% gestegen tot in totaal 568 studenten. Bij opleidingen voor het voortgezet onderwijs gaat het om 2029 nieuwe inschrijvingen. Vooral de eenjarige masters zijn populair. En daar is de groei 21,5%. UNL-voorzitter Caspar van den Berg noemt de stijging heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Hij vermoedt dat het succes mede te danken is aan de vele nieuwe routes die naar het leerschap leiden. Die dus naar het leerschap leiden. Universiteiten zijn de afgelopen jaren meer opleidingen gestart en hebben vol ingezet op de bekendheid van de universitaire lerarenopleidingen. En daar plukken zij dus nu de vruchten van. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Dat is goed nieuws natuurlijk. Even kijken wat ik nog meer voor je heb aan de nieuwtjes. Ja, dat is altijd fijn om dit... Ja, dit is geen fijn nieuws. om maar de nieuwtjes aan u door te geven, want dan weet u wat er in de wereld gebeurt. Bij een festival in de Amerikaanse stad Seattle zijn bij een schietpartij 2 mensen om het leven gekomen. 5 mensen raakten er gewond, onder wie een jongen van 2 jaar. Er zijn 2 mensen aangehouden. Of er nog meer verdachten zijn, is niet duidelijk. Het evenement heet Bite of Seattle en draait om eten. Vandaar Bite. Rond 6 uur 's avonds klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Mensen verscholen zich en duwden velen om. Andere vielen, kinderwagens lagen er op de grond, zegt een bezoeker. En zodra je een pop hoort, dan dacht je van, er is een schutter in de buurt. Dat is vreselijk. Tegenwoordig durf je niet meer ergens naartoe te gaan. Of dan ben je bang hiervoor. Ja, want kijk, in Berlijn is zoiets ook gebeurd. En dit is in Amerika. Ja, wat moet je hierover zeggen? Niets. Niets. Laten we maar weer teruggaan naar de muziek. En dan gaan we naar hier. Ja, dit is uit de 70er jaren.

Ja, die liedjes uit de jaren 70, 60, 70, het blijft allemaal toch even mooi. Asha Bhosle en Kishorda uit Chuparustam. Goed, dan gaan we door met de nieuwtjes. Ja, dit moeten we natuurlijk ook wel erbij halen. Want de bosbranden die blijven maar doorgaan. En vuurfronten bij Madrid en Avila zijn ingedampt, maar ze blijven nog dagen branden. Dat hebben we ook allemaal. In het Franse departement Gironde hebben bosbranden 240 woningen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens autoriteiten is de situatie in het gebied stabiel. Afgelopen nacht moesten nog eens 55.000 mensen hun huis uit. Gisteren zijn in het departement 9 brandweerlieden gewond geraakt. In totaal zijn er door de bosbranden in Gironde 84 hulpverleners gewond geraakt. En de krant El País meldt dat veel vuurfronten bij de branden in Madrid en Avila zijn ingedampt, maar dat ze naar verwachting de komende dagen blijven branden. En ook de branden in de regio Toledo verergeren niet meer. In de 3 regio's zijn in totaal 77.000 hectare verbrand. Ongeveer 90.000 mensen zijn er geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. De branden ontwikkelen zich gunstig, maar langzaam, zei minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska. Hij zei dat zondag na een vergadering van het Coördinatiecentrum voor Noodsituaties. Hij omschreef het inferno als de grootste en meest agressieve in de geschiedenis van Spanje. En dan binnenland, we blijven bij de branden, want in Eindhoven is voor de 4e keer in korte tijd een auto in brand gestoken. Rond 2:30 s'nachts werd de brandweer naar de Heezerweg gestuurd, waar een geparkeerde Mercedes in brand stond. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, is de luxe wagen helemaal uitgebrand, zo meldt een journalist. En omdat dit de 4e autobrand is in zeer korte tijd, waren de buurtbewoners al extra alert. Dit weekend vonden er ook al autobranden plaats aan het Arnoudinaplein en aan het Kraanven. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. De uitgebrande auto is door een bergingsbedrijf meegenomen. Tja, wat heeft men eraan? Wat doet men toch daaraan mee? Waarvoor is het nodig om dat soort dingen toch te doen? Je zou het niet weten.

0: Ja, dat is weer zo'n lekker liedje uit Dilwale van 2015. Ja, leuke liedjes, hè? Lien, dankjewel uit Veldhoven voor jouw appje. Oké, zo wens ik een hele fijne dag toe. En Marjan daar in Groningen, dankjewel ook. En Olga, je zegt dat je net op het werk bent aangekomen, dus wens ik jou ook een hele fijne werkdag toe. Goed, maar we zijn nog niet klaar met de nieuwtjes, want dit heb ik ook nog voor je. Tandartsen dreigen de komende jaren handen tekort te komen. De vergrijzing neemt rap toe en steeds minder ouderen hebben een kunstgebit. Ja, dat ze onderhouden hun gebit nou ook, hè. Dus stevenen we volgens de beroepsvereniging af op een mondzorginfarct. Zo wordt dat genoemd. Uit recent onderzoek van de Rabobank blijkt dat tandartsen extra werk krijgen door een dubbele vergrijzing. Het aantal 65-plussers neemt in de komende 10 jaar met 713.000 toe, maar daarvan zijn 461.000 mensen ook nog eens ouder dan 75 jaar. In de jaren daarna blijft het aantal 75-plussers fors toenemen. In 2045 is 1 op de 7 inwoners van Nederland ouder dan 75 jaar tegen 1 op de 10 nu. En dat gaan tandartsen dus merken. Zeker omdat ouderen steeds minder vaak een volledig of gewoon een kunstgebit hebben. Artificial zeggen we ook wel. Partieel artificial. Maar doordat ouderen ook vaker dan vroeger nog hun eigen tanden hebben, aangevuld met bruggen en kronen, is het aandeel ouderen dat jaarlijks de tandarts bezoekt sterk toegenomen. Ja, en ja, als je ouder bent, dan ben je blij dat je een tandarts bezoek hebt, want dan kan je zo nog even lekker eruit gaan. Dat had ik wel gemerkt, ja. Die groep ouderen heeft een groter impact. Zo signaleert econoom Leontine Treur van de Rabobank. Een gemiddelde 75-plusser die ging vorig jaar 3,2 keer naar de tandarts tegenover 1,6 keer in 2014. De Rabobank constateert dan ook dat de vergrijzing om extra capaciteit vraagt. Maar tegenover de toename van de zorgvraag wordt juist een uitstroom van tandartsen verwacht. Want ja, ook die worden een dagje ouder. En als er te weinig tandartsen zijn, dan wordt het voor de een te veel. En ja, tegenwoordig werken ze alleen maar met jongelingen. En die moeten nog hun opleiding afmaken. En tegenwoordig wordt er ook veel gewerkt met buitenlandse tandartsen. En die verstaan de taal nog niet zo goed. Dan kan je wel zeggen van, hallo, ga eerst Nederlands leren. Maar als ze Nederlands spreken, is dat ook wel moeilijk verstaanbaar. Ja, dat heb ik ook wel gemerkt, ja. Enfin, Nederlands is geen makkelijke taal, dat ben ik met je eens.
1: DJ wale babu mera gana chala to DJ wale babu mera gana chala to
0: To sun lijiye na
1: Gana chala to Gana chala to Gana chala

0: गाना बजा दूं।
1: Ja, dat was weer zo'n geweldige song dat we hier hebben gehoord, nietwaar? En even kijken naar de appjes. Lien uit Veldhoven had ik al gezegd. Olga, dus ook een hele mooie dag aan jou toegewenst. Mieke, hartelijk welkom. En ook voor jou een hele fijne werkdag toegewenst daar in Den Haag. En ook de groetjes aan alle andere mensen. Even kijken als ik niemand heb overgeslagen. Ja, want dat kan wel eens gebeuren. Dat ik eentje... Oh, Mimi, dankjewel ook. En zus Iden, ook voor jou een hele mooie maandag toegewenst. Goed, dan gaan we weer naar onze 70s song. Zal ik die voor je afdraaien? Nee, die is ook weer... Deze doen we dan maar. Ik dacht, dit heb ik lang niet gedraaid toen ik het hoorde. Gisteren. Dus dacht ik, die moet ik voor je afdraaien. Alsjeblieft.

0: maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance. Shop, market, culture, family entertainment, taste. Bollywood vibes and beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest. 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasa Fest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodríguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figuera vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval

0: Op Iran dit weekend opschorten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Full the vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan wat files in het zuiden van het land op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. 20 minuten vertraging door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot 3 augustus afgesloten. En er stond een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel. In de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam 6 kilometer file. Tussen af het Numansdorp en de tunnel een kwartier vertraging. De andere kant op richting Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en af het Oud-Beijerland 2 kilometer file en een kwartier vertraging. De tunnel is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Tu jane toch, haha, tu jane toch, Abujan Radio. Sabse barkawala.

Ja, en dan is het ook weer geworden 9 minuten over 8. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is 27 juli. Deze maand tikt ook langzaamaan weg, hè. En dan gaan we strakjes naar de 8e maand. Dan gaan we ons voorbereiden op de herfst. Het is niet leuk om dat door te moeten doorgeven, maar het is nou eenmaal zo, hè. Voor vandaag is het ongeveer een graadje of 23. En het gaat nog wel wat warmer worden van de week. Maar zo vind ik het ook wel lekker, hoor. Anyway, de 80's heb ik ook weer in de player voor je staan. Waarmee ga ik als eerste beginnen? Met deze of met deze? Ik heb alweer te veel erin zitten, hoor. Maar goed, zo gaat dat altijd weer met mij. Zal ik deze doen? Ja, ik denk wel deze te doen uit de film Dehlize. Goedemorgen Nederland.

झूमती बहारों का समा बाय आशा भोसले एंड महेंद्र कपूर, म्यूजिक बाय रवि एंड इस आउट द फिल्म दहलीज गहाल्ड। Ja, Mander Kapoor. Bij hem horen we niet veel, hè. Tenminste, wordt weinig over hem verteld. Maar ik ga dat eens een keertje doornemen. Om dan toch het een en ander over deze man te vertellen. Want hij heeft geweldige liedjes uit de film Goomra bijvoorbeeld. Jalo Ikebar, Fierce Ajinabi Banjai. Dat weet kennen we allemaal. Of uit de film Hamraas en Nile Gagan Ketale. Nile Gagan Ketale, ja, uit of Meredesh Ke Dharti, de titeltrack uit de film Dharti. Zo zijn er nog meerdere liedjes om van hem eens een keertje voor je af te draaien. En uit de film kreeg hij ook geweldige songs. Ja. Anyway, laten we maar weer eens eventjes verder gaan. Rafik en Moeslin, dankjewel ook voor jullie appje. Een mooie dag ook aan jullie toegewenst. Blijf vooral afgestemd op Ujala Radio. En hartelijk dank. Gisteren heb je me niet gehoord, dat klopt. Dus in plaats van zondag schrijf je erbij. Vandaag een prettige dag. Hartelijk dank. Ook voor jullie een hele mooie dag toegewenst. Oké, dan gaan we weer even door met de liedjes die ik weer voor je heb uitgekozen. Te beginnen met deze. Ja, dat was in de tijd heel erg populair van Aja Bhosle. Maar toen werd het gebruikt in een liedje, in een film moet ik zeggen, door Kanika Kapoor dan gezongen.

nu is het wel afgelopen. Daarnet leek het alsof het aan het eind was. Dan had niet opgelet op de tijd. Ja, dat geeft het ook wel aan. Maar goed, zo gaat het ook af en toe. Een keertje. En dan even kijken naar de andere appjes. Aishmi in Zoetermeer, dankjewel voor je appje. Ook een hele fijne dag toegewenst aan de slapende heren. Ruby en Armaan. En Kiwi is natuurlijk ook al lekker wakker, hè. Die is altijd een vroege vogel. Lekbeertje in Purmerend, ook een hele fijne dag toegewenst aan u en uw familie. Ook Roos wens ik een mooie dag toe. En Andrew en Chitra, hartelijk dank. En ook de groeten, zal ik zeggen. En dan, ja, een van de andere nieuwere songs is deze. Even kijken, nee, die wil ik dus niet hebben. Even kijken, waar is mijn liedje gebleven? Die willen we dus niet erbij hebben. Ja, sommige liedjes zijn eventjes lastig om dan van start te willen gaan. We gaan het nog weer eens een keertje erbij zoeken. Zometeen ga ik je dat laten horen. Maar in de tussentijd heb ik dan deze voor je uit Damalvier.

Great song. Ja, blijft nog altijd geweldig. En in de tussentijd heb ik ook deze voor je erbij gehaald. We gaan even door. Stampen door. Uit de nieuwe film Pai Terra Star, hè, waarin Raghav Jujal inspeelt. Samen met Niharika.

Dat je lele Laria uit Bhai Dera Star. En van daaruit gaan we door naar deze van Bacha en Arjit Singh.

Ja, dat is toch weer zo'n geweldige song van Arjit Singh en bijgestaan door Bacha, nietwaar? En dan heb ik even kijken, ja, deze heb ik ook lang niet voor je gedraaid. Gurindhawa.

Kerkorie bij Goerenhouwe. En dan gaan we nu even wat rustigs erbij halen van Arjit Singh en zijn hitje Haan. Uit Cocktail 2.

beste zanger, kan je zeggen. Arijit Singh. En strakjes krijg je die andere van hem ook wel te horen. Je Amarappen. Dus blijf gewoon afgestemd op your favorite radio station.

Mashuka Mashuka, great song. En dan heb ik ook wat nieuwtjes van Suriname voor je. President Jennifer Simons heeft tijdens een werkbezoek aan Engeland gesproken met de top van Bank of America en vertegenwoordigers van bedrijven uit de financiële en olie- en gassector. Suriname wil daarmee internationale steun, kennis en expertise aantrekken om zich voor te bereiden op de inkomsten die het land uit de olie- en gasindustrie verwacht. Het staatshoofd benadrukte bij haar terugkeer dat het niet ging om een officieel bezoek aan de Britse regering. De reis draaide volgens haar vooral om het leggen van contacten met grote internationale financiële instellingen en ondernemingen die Suriname kunnen begeleiden in de nieuwe economische fase die voor de deur staat. Een belangrijk gespreksonderwerp was de manier waarop Suriname toekomstige olie- en gasinkomsten verantwoord kan beheren. En daarbij kwam onder meer de ontwikkeling van een zogenoemd soeverein wealth fund aan de orde. Zo'n fonds moet het mogelijk maken om inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier te beheren en in te zetten voor de ontwikkeling van het land. Nou, ze zei dus positief te zijn over de gevoerde gesprekken. Nou, dat is fijn. Dat is heel fijn. En strakjes heb ik ook nog een berichtje wat betreft de SLM. Maar daarover strakjes meer. Laat ik eerst hier naartoe gaan.

Ja, ook weer een fantastische song van Tiger Shroff. En Bepena was dat een popsong van deze man. En dan had ik het ook nog beloofd, hè, dat ik Awarpen voor je zou afdraaien strakjes. Maar eerst dit nieuwtje, want dat had ik ook gezegd, hè, dat ik dat ook nog voor je zou brengen. De Sunderland Airways vlucht PY994 van Paramaribo naar Amsterdam is gisteravond geannuleerd nadat zich een technisch probleem had voorgedaan. Passagiers kregen aanvankelijk te maken met een vertraging van enkele uren en verbleven in afwachting van nadere informatie op de luchthaven. Uiteindelijk maakte de luchtvaartmaatschappij bekend dat de vlucht niet zou kunnen vertrekken en werd deze geannuleerd vanwege het geconstateerde technische mankement. De reizigers moesten hierdoor hun reisplannen uitstellen en wachten op verdere instructies van de luchtvaartmaatschappij over een vervangende vlucht en de verdere afhandeling van de situatie. SLM heeft vooralsnog geen nadere details bekendgemaakt over de aard van het technisch probleem of over het tijdstip waarop de passagiers alsnog naar Amsterdam kunnen vertrekken. Dus die moeten nog even afwachten. Het is nog niet zeker wanneer je familie hier zal aankomen. En zo zijn er nog meerdere nieuwtjes, maar dit was het belangrijkste wat ik met je wilde delen vandaag.

er nog één liedje uit deze film. En die is ook goed, maar deze is de populairste. Want het is van Arijit Singh, hè? Wat Suriname betreft, de Guyanese gemeenschap die zal in Suriname vanavond een herdenking houden in verband met de slachtoffers die er zijn gevallen van het schip Barima. Dus daar gaan ze een herdenking houden voor de slachtoffers daar vanavond dus. Dus morgen krijg je daar meer over te horen. Anyway, ik ga u groeten en u een hele fijne dag verder toewensen. Blijf dus afgestemd op Ujala Radio. 24/7 at your service. Even kijken waarmee ik nu eruit zal gaan. Nou, we doen deze maar. Is een lekker gezellig liedje om eruit te gaan. Ik wens u nog een hele fijne dag toe, zo strakjes na de commercial break. Of zo skipaat. Mritju Samadjar Pukara Jaiga. En dat wordt u gebracht door Vijay Rambaran. Wat mij betreft graag tot morgenochtend. Om 6:30 ben ik er weer. Ik zou zeggen, signing out voor Jala Radio. RJ, Shubdinik, Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz, Gate, Gungunate, Or Muskurate,

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaais aap deze te hè. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Vivah, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Vivah of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Raad Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Yes, Brasafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasafest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Rihanna en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, Divek Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsy Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasafest, get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
3: Oh, oh, oh.
0: Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Raga and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodríguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figueira vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: food, music, shoppen, dansen en één groot feest. Dat is Brazzavest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzavest.nl. Doe jaldi kar. Brazzavest.nl per Toek Geridle. De super early bird tickets.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat een file door een ongeluk tussen Knoop de Oude Rijn en Woerden 5 kilometer. Gelukkig is de weg weer vrij, de vertraging is ongeveer 10 minuten. En 10 minuten is de vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoop de Klaverpolder, 2 kilometer. Komt door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens. De vertraging is 10 minuten. A15 Rotterdam-Europoort tussen Rotterdam-Heijplaat en Hoogvliet. 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Volgens het databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak. Machado uit Venezuela neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodriguez. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag.

0: Laatste kans. Score uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazzavers. Koop het nu op brazzavers.nl.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een schietincident in Seattle zijn meerdere mensen om het leven gekomen en raakten anderen gewond. De Amerikaanse stad werd opgeschrikt door dit geweldsincident. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. Details over het exacte aantal slachtoffers en de omstandigheden worden nog onderzocht. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Brazzavers komt eraan. De Super Early Bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brazzavers.nl. Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagataar, aapke liye, door gaat ie. Aur ha, tu mange hai. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? Toh hum bhi Har ek cheez. Raat din, aap hamse baat kar sakte hain.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens in 2 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda 5 minuten vertraging bij afrit Dordrecht Centrum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.
3: Ik zie ik awazo aur geeto ki pehchan. Suniye Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een schietincident in Seattle zijn meerdere mensen om het leven gekomen en raakten anderen gewond. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren naar hun huis. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens in 2 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda 5 minuten vertraging bij afrit Dordrecht Centrum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Udella's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Toenabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Laatste kans, Brasafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dit blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. De Amerikaanse politie zoekt naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar hebben geschoten tijdens een festival bij Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder al vandaag aangehouden door agenten. In China is de heftige orkaan Noel in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eist een stortvloed vannacht 10 levens en vielen ook gewonden. 100.000 evacuees kunnen geleidelijk terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5.000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. En dan het weer. Vanmiddag vallen in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien, waarna de kans op neerslag geleidelijk overal afneemt en vanuit het westen volop zonnig wordt. De temperatuur varieert van 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
10: तुझे लगे ना नजरिया
9: ब्राजाफेस्ट एक फेस्टिवल 2 दागन duizenden smiles ब्राजाफेस्ट द सुपर अर्ली बर्ड टिकट्स zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazafest.nl. Doe je toch?

jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Radio. Feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes.

0: QR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een paar files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Staat tussen na de vesting en knoop het Eemnes 7 kilometer file. Door de werkzaamheden 10 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem. Dus afrit Oosterbeek en knoop het Waterberg 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nog geen 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens. Door de grenscontroles een kwartier extra reistijd tussen Zevenaar en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag vallen er in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien, waarna de kans op neerslag geleidelijk overal afneemt en vanuit het westen volop zonnig wordt. De temperatuur varieert van 20 tot 24 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. De Amerikaanse politie zoekt naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. In China is de heftige orkaan Nul in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren naar hun huis. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 7 kilometer file tussen Na de Vesting en Knoopend Eemnes. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten extra op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg en 3 kilometer file. A37 Hoogeveen Duitse grens tussen Emmen-Oost en de Duitse grens 2 kilometer file. En op de A50 Os richting Arnhem 10 minuten vertraging bij Knoopend Grijsoord in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020-363-0808.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. De Amerikaanse politie zoekt naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. In China is de heftige orkaan Nul in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren naar hun huis. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Yes, BrazzaFest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. BrazzaFest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, BrazzaFest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. BrazzaFest.

met Kirin Kitaar. Miss Ange, B-Tune, Steve. Dimes met Avid, Hans en Anupa. The Legends met Nizam, Ibo en Fazil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shubham Rajaram met Natraj. Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira. Sujal

en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

voor Brazzavers. Koop het nu op brazzavers.nl. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Amerikaanse politie is op zoek naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar geschoten hebben tijdens een festival bij de Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder vandaag al aangehouden. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Het blijkt uit het halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. In China is de heftige orkaan Nul in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eiste een stortvloed vannacht 10 levens en vielen er ook veel gewonden. Honderden evacuees kunnen geleidelijk aan terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. De Franse overheid roept toeristen op niet naar Bordeaux in het zuidwestelijke departement Gironde te gaan. De brand is de afgelopen nacht weliswaar stabiel gebleven, maar meteorologen waarschuwen dat Frankrijk vanaf

0: morgen opnieuw te maken krijgt met hoge temperaturen, soms wel 40 graden. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren naar huis. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 verbrande hectare. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोने में ऑटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland. तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Het aftellen is begonnen. De super early bird tickets voor Brazzaville zijn bijna uitverkocht. Wacht niet tot het te laat is. Bestel nu jouw tickets op brazzaville.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Er staat een file op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 3 kilometer en 10 minuten vertraging door de controles. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven. Een half uur vertraging en 9 kilometer file door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht. Door werkzaamheden op de A16 bij de Boerdijkbrug. 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: किशोर कुमार के आवाज में अभी आपने सुने हैं सुन वालों, देखा न हाय रे सोचा न हाय रे। बॉम्बे गोवा जिसमें काम के हैं अमिताभ बच्चन। एंड इस फिल्म में या एक कहानी है, एक गनवा अख्तियार कर एक खातिन मुस्तन अपन दाह अपनों वर्ड माना उदिनवा पे ना अपनी में करी सहेगा। Hij heeft pas een dag later opgenomen, want ook het had te oefenen gekregen. Want hoe temoape Amita beetje na janet er hanaatje. Maar ja, je ziet het. Bombay to Goa met kitna moois ik ganope acteer kereba, kese naatje ba. Geweldig. Dekha na haire, socha ne haire. De headlines van vandaag, Adami Aige Hegatja, dus hij moet zijn stem even goed zetten. Microfoon wa, mooiste instel kariga, en dan moet hij even gaan zitten en dan krijgt hij zo meteen zijn koffie. Gaas, mijn man, het toch? In meerdere dorpen in Noord-Brabant zijn woningen beklad en vernield uit protest tegen de komst van een asielopvang. Politie onderzoekt de incidenten. Heire. Vrachtwagenchauffeurs klagen over onduidelijke waarschuwingsborden bij de Merwedebrug. Vooral buitenlandse chauffeurs zouden hierdoor in de problemen komen. Toen ja net al, Merwedebrug is als een benauwhega, maar de vrachtwagenchauffeurs mogen er niet eroverheen, volgens mij. Want behoudt Kerkree Boutou Milsekehega. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan de minister van Defensie na ophef over TikTok-video die veel negatieve reacties opriep. Hanenikon, TikTok-film Hega. En het wordt vandaag overwegend zonnig met temperaturen tussen de 23 en 27 graden. Ideaal zomerweer voor de laatste vakantieweek in juli of van juli. Nou ja, ham beherwa de kila, ham babe bieten bati, ham nageli hega. Maar het ziet er wel lekker uit. Pani nabars hega. Maar misschien is het wel een beetje frisjes. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een voorlopig handelsakkoord bereikt waarmee nieuwe importheffingen deels worden voorkomen. Nou ja, meneer Trump is weer bezig natuurlijk. In Gaza zijn op meerdere plaatsen humanitaire gevechtspauzes ingesteld om hulpverlening mogelijk te maken, terwijl de internationale druk op een duurzame oplossing toeneemt. Nou ja, voor de rest heel nieuws zeker. Zullen we zo meteen met Arend bespreken. Afgelopen weekend met koontje bijleggen. Ja, Arend wil die nu met koontje huggen. Of iets anders. Hoi ze kijken. Welkom allemaal op Ujala's middag koffietjai, middag showme. Het is maandag 27 juli. Een nieuwe week is begonnen. En zoals iedere middag nemen we rustig de tijd om je bij te praten van het belangrijkste nieuws van het weekend, of je aan wil doen een claim uit Nederland en de rest van de wereld. Of je nu onderweg bent, toe Kahinja Hega, toe Kaampje Barte, of je geniet van je vakantie met een kopje koffie, chai. Fijn dat je luistert. Ha, koffie lele, chai wa lele. Jato, ijskoude chai. Goedemiddag Hanan. Goedemiddag, welkom.
1: Zo is het.
0: Lange intro. Mooi. Kese toe Barte.
1: Toe bakke druk, बड़ा समाचार तो कहेगा हाँ थोड़ा सा
0: द्रुक
1: है वाले अच्छा
0: या तो बड़ा द्रुक है दस या वहाँ दिन से
1: वहाँ थोड़ा सा बैठा हुआ
0: है गरिया बैठा है या
1: थोड़ा से पानी पी
0: मैं तू मुहा से थोड़ा काम चला है तू मुंह से थोड़ा काम चला खानी हाथ से काम चला तो
1: बहुत ज्यादा मुंह चला है खुद में यात्रा पहले माए बाप बोला था हम लोग क्या हालत है
0: या
1: नो या अब तलक हमारे यहाँ अच्छा कि मुंह ना चलाओ बोई और छौड़ी
0: मुंह ना चलाओ
1: बिटिया बेटवा के तो मुंह ना चलाओ
0: या
1: स्कूल हम लोग जाएला तो स्कूल आप जाने कौन सी हमने सीखीला मनेर यमुत असर्टिव सैन ना मनेर यंग मान यमुत असर्टिव सैन
0: यमुत फॉर योरसेल्फ ऑफ कम यमुत वेल या
1: द स्टाउस लेर ये यमुत ने यमु नहीं चलावे En op school leer je moet assertief zijn. Ja. Hoe vind je die?
0: Ja, dat is een beetje tegenstrijdig.
1: Het botst wel, hè? Het botst wel.
0: Maar doen we dat thuis tegenwoordig niet? Hamlokje lurken assertief naja. Hoe ze naam moet je laten hebben? Of geven ze geen weerwoord?
1: Hamlokje lurken ke kijk daar, ja.
0: Ja.
1: Of soms bakkeren we een schooljaar bij zich houden. Bekaida batiai, bitwe me. Zomaar. En wij hebben zoiets van: wacht even, je moet fatsoen hebben, je moet wachten. Je moet respectvol zijn, je moet er niet tussendoor gaan gillen.
0: Ja.
1: Dus wij leren onze kinderen iets anders dan wat ze op school meekrijgen. En die balans vinden is soms een beetje tricky. Totdat je ziet dat je kinderen het veel beter doen op school dan die andere kinderen.
0: Ha.
1: Dan als die leraren je dat uitleggen van toller qua kamti bat jaiga, toch? Dan kun je ze zeggen van ja, kamti bat jaiga, maar ook een prestatie dikto.
0: Ja.
1: Mijn kind haalt 9 en 10, or ik woon dit kontje paar wegen.
0: Ja.
1: Dus hou op met je, hè? Je kind is wat stil in de klas.
0: Ja. Nou ja,
1: ja
0: goed.
1: Toch?
0: Ja, nee,
1: ik heb het meegemaakt bijvoorbeeld bij mijn eerste.
0: Ja.
1: Natuurlijk, eerst leg je abe toesotje kan je zeggen, toch?
0: Ja.
1: Want dan weet je het niet, je bent zelf onervaren, je bent net papa, mama. Hey. En je kind naar school en je krijgt te horen van ja, je kind is een beetje stil in de klas.
0: Ja.
1: Dan ga je wel een beetje twijfelen van hè? Mijn kind is een beetje stil. Is dat niet goed? Is dat wel goed? Je gaat wel een beetje nadenken erover, toch?
0: Ja.
1: En dan op een gegeven moment ga je de cijfers zien. En dan zie je dat je kind alleen maar hoge cijfers haalt.
0: Ja.
1: Dan denk je, oké, maar ja, waar zeur je over dat mijn kind stil is?
0: Ja, best heel erg. Toen heb het, ja. Maar,
1: hou jij je mond.
0: Ja, inderdaad. Maar aan het botst het niet met onze normen en waarden. Je zegt zijn naam in de school, ja, meneer, mevrouw, ja, meneer, ja, mevrouw, of juffrouw,
1: meneer.
0: Of belaten hier met u, Bab Maaike.
1: Maar ja, heel...
0: Ja, en hier doen we van Jan Piet Klaassen. Hè?
1: Ja, maar hier leer je het van de leraren zelf.
0: Ja.
1: Leraar wat ook bolega van nee, je moet geen meneer zeggen. Of
0: noem me
1: meester.
0: Jan. Noem me Jan.
1: Ja, hè? Precies.
0: Ja.
1: Precies.
0: Wat je eigenlijk dan moet heren.
1: Dat botst een beetje met wat wij onze kinderen meegeven van huis uit.
0: Ja.
1: Dus die balans vinden, zo nu wel jonge moeders, vaders, die is belangrijk. Neem het niet klakkeloos over wat zij zeggen, dat het zo moet. Want wij zijn Hindoestanen, wij hebben onze, eigen waarden en normen soms, zeg je toch. En dat is niet altijd op één lijn. Hey, waarom eet je zo chap chap?
0: Oh.
1: Dat is niet altijd op één lijn. Op één lijn.
0: Toen ik er, ik zeg
1: Je eet behoorlijk smerig hoor, Lloyd. Toen dan netjes, ik aan haar. Hey. Doe deze chihuahua, ga je, hou op.
0: Koffie eigen. Ja, maar...
1: Gordé,
0: want ik mag er niet doorheen praten.
1: Ga mijn herhaling met zo'n liedje, hoe dit ding klinkt.
0: Ja.
1: Maar dat mooi klinken, hoor, ja.
0: Ga mijn opname heggen, dus dan dien personen die gesleur van jou.
1: Hij zo'n lie opname bij. Maar mooi klinkt weer.
0: Ja.
1: Vooral dit ding dat roeren.
0: Ja.
1: Eigenlijk iemand die netjes hoort, hè? Roert, mag je dit niet horen?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Dit mag je niet horen eigenlijk.
0: Toen je zeker hebt, toen BK dat gaat krijgen.
1: Nou, maar hem zo'n aile toch? Hem dat demonstreert. Toen zocht je werkelijkheid met z'n chase en pila luid. Werkelijkheid met Janik en dan netjes en pila.
0: Ja.
1: Je hoort niks, ziet niks.
0: Nee. Hij is niet hegen, inderdaad.
1: Dus ik dan netjes en pila. Maar denk je, hier radio, ik een show, het radio show.
0: Natuurlijk, een show.
1: Zo niet, Lloyd.
0: Hier komt hij dan, dames en heren, zo'n wel.
1: Lekker, Lloyd.
0: Lekker, hè.
1: Chota sleur op haar.
0: Niet chota sleur op haar.
1: Dus Janik, ga je gaat die. Mijn gehemelte doet een beetje pijn.
0: Oh, oké.
1: Ik weet niet waardoor het komt, hoor. Ik denk dat ik het wel weet trouwens.
0: Zeker.
1: Ik heb hele harde chips gegeten.
0: Ai.
1: Of chips soms tararad. In plaats van dat die plat ligt in je mond. Je stopt het toch zo in je mond. Bloop. Je let niet op. Je gaat zo rechtop staan.
0: Toen haai ik je maar na een mangete. Rustig, ze kijkt direct Mohammed Dalele.
1: Werkelijk.
0: Huh?
1: Je denkt van, haldi, daar de had was afakken lido.
0: Ja.
1: Maar dan, volgens mij stonden er 1 of 2 zo rechtop.
0: Ja, dan krijg je dat.
1: En dan komt zo'n chips tegen je gehemelte aan.
0: Hi boy.
1: En niet elke chips is zo hard, hè, maar ik kijk Gohaiga isheid. En die hebben rare namen toch? Ik heb red chili, kaini konchis, hot oe. Dus je denkt van, lauk hai toch?
0: Ja.
1: Dus dan
0: vrijdag hebben we koffietje ook gemaakt. Toen hebben we weekend bijna met jaarbeel. En toen moest ik zelf erom lachen. Kitu apen sub kaida jon hai apen ajoa ke lele batte.
1: Alles. Alles. Eén op één. En ik schaam me er niet voor. Ik ben er trots op. Ik ben er trots op, Lloyd. Maar als je bouwt dat je in zijn raad. Dus ik heb me Anja nooit gekend.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is jammer. Maar het is niet anders. Dus, maar de verhalen die ik ken van mijn Aja,
0: ja.
1: De bouwt Aja in Sandraja. Dus het is geen schande. Het is geen schande en het is ook niet erg en het is zeker niet slecht. Om een beetje op mijn Aja te lijken, of heel veel op mijn Aja te lijken. Bale Sareke, mooi.
0: Maar Aja, zijn naam is geboren bij Laki, kwam je vanuit India?
1: Nee, of mijn Aja komt rechtstreeks uit India.
0: Uit India, rechtstreeks uit India.
1: Rechtstreeks, lange. Linea recta. En mijn Aji,
0: ja.
1: Die is onderweg geboren. India's is haar naam. Hoe vind je die?
0: Arre?
1: Urasta me geboren, Bhalwa, de boot me.
0: Ocha?
1: Mijn Aji. En mijn Aji's naam is dus, was dus, daarom, Samundari.
0: Samundari.
1: Hamar Aji ke naam raha Samundari. Omdat u samunder pe ook er janm bijle. Hoe vind je die?
0: Ja.
1: Mooi hè?
0: Ja, maar
1: mooi verhaal.
0: Dankjewel
1: verhaal. Voor het vragen, Lloyd. Kom je toch geïnteresseerd, man?
0: Nee, maar het is wel... interessant. Ik vind het wel interessant om dat soort dingen te weten. Van, ab ham samaj gele hai ki kahe ki ham log ke pehle ke admi log ham log ke kaise naam deota. Dus die vrouwen kregen dan die... Als je toe dinsdag ke toe geboren op hele, dan kreeg je de naam van de dag dat je geboren bent.
1: Ja, Atwarke bijvoorbeeld. Atwarja.
0: Atwarja of Sanicharia. Hè?
1: Ja, nou ja, dat heb ik niet zo vaak gehoord, maar Atwarja wel. Tonama Rakabe Budrawar. Saniwar. Nee, maar Hindoestaanse namen werden herleid naar omstandigheden of getijden of dat soort dingen. Inderdaad.
0: Ja.
1: Heel vaak hoor.
0: Ja.
1: Na altijd, maar wel heel vaak.
0: Ja.
1: Kono om een matlab chopal lahatra. Maar in elk geval, ik om matlab raha altijd.
0: Ja.
1: Tegenwoordig hoor je namen, Lloyd.
0: Arre babre.
1: Waarvan je denkt van, ik kon een matlab. Of is het de moeilijkste woord die ze konden verzinnen? Toch? Met een X, met een V, met een Y erin, met... Dus ook een woord Jonah bestaan, dat schijnt tegenwoordig de mode te zijn. Dus als je een naam verzint, moet het een naam zijn van samengestelde letters die eigenlijk niet logisch zijn.
0: Hmm.
1: Dan is het een mooie naam.
0: Bina Matlabke naam.
1: Nou ja, je moet vooral uniek zijn, hè?
0: Ja.
1: Dus Matlabwali naam, de kamer naam is Anand.
0: Ha, mooi Matlabwali. Maar mooi naam, hè?
1: Ha, maar 10% van India heet zo.
0: Hoe dan?
1: Dus dan ben je niet uniek. Dan is je naam niet uniek.
0: Hoe kan het zijn dat 10% van India Anand heet? Kan het hier zijn?
1: Toe safe, Dek, India heet niemand Lloyd.
0: Nee.
1: Dus jij bent safe. Ja.
0: Maar India, mijn bara, je had het een maand of twee maanden geleden over die kakkelakpartij. Nu pas komt het in het nieuws hier in Nederland. De klam ook in de snelste regelen, toch, met onze nieuws?
1: Zeker. Cockroach Janta Party.
0: Cockroach Janta Party. Kun je uitleggen hoe ze op keer...
1: CJP.
0: Wat is
1: dus
0: de aanleiding?
1: De BJP, niet de BGP, dus ja. Niet, maar de C.
0: CJP. Wat is de aanleiding? Kun je aanleiding raha? Kiezen is het een hartaalkerige, stakerige? Wat is.
1: Nou
0: is
1: ja,
0: het,
1: ze werden in een rechtszaak werden ze gedisqualificeerd. Van jongeren van nu zijn net kakkerlakken. Dat zei die rechter.
0: Dat rechter
1: wel uitspraak wakker is van, oei. Jullie zijn net kakkerlakken, jullie doen niks.
0: Ja.
1: Toen hebben de jongeren gezegd van, wacht even, maar wij hebben diploma's, we zijn universitair geschoold, we zijn academici, maar we vinden toch geen fatsoenlijke baan.
0: Ja.
1: Dan hoe dan? Wij moeten uit het land gaan om een beetje te werken. Dus toen zijn ze uit boosheid, zijn ze zo'n beweging begonnen. De Chachata-partij.
0: Ha, Chachata-partij.
1: Chachata, handelde, kakkerlakkenpartij. Maar met een knipoog naar BGP.
0: Ja.
1: Zij hebben het genoemd CGP.
0: CGP.
1: Dus CJP.
0: Cockroach Janta Party.
1: En die beweging die is groeiende. Het is nog niet heel groot hoor. Maar dieren wel. Saman kush na kush karega links en rechts.
0: Ja.
1: En de westerse media pikt het op natuurlijk.
0: Ja.
1: Die vinden dat interessant natuurlijk. Van, ja. India met hoega kush lau. Hè? We springen er bovenop. Dus India met heer babalba, daar springen ze niet bovenop.
0: Nee.
1: Omdat het maar duurt en duurt en duurt. Maar dit soort dingen vinden ze super interessant. Dus dan springen ze erop.
0: Ja.
1: En dan krijg je berichtgeving in de westerse media.
0: Ja. Leuk. Nou ja, goed. In Modi Khatin. Modi Khatin, Kochi, wat betekent dit voor Modi?
1: Na Modi.
0: Modi Khatin, Kochi, betekent
1: dit. Jiske bibi Modi. Jiske bibi Modi, uska bhi bara naam
0: hai. Ja.
1: Kaise? Bistar pe leta do.
0: Haan.
1: गद्दे का क्या काम है?
0: कानून तो जाने है बड़ा मुंह से है?
1: जिसके बीबी छोटी,
0: हाँ,
1: उसका भी बड़ा नाम है. गोद में खिला लो, बच्चे का क्या काम है? देख ले तो, और गोद में बैठा लो. दस जेकर जेकर बीवी छोटा बा गोदी में ले ले
0: गोदी में ले ले दो तो केना लड़का लेके तो कबू ना लड़का लेके ले ले ले के
1: हमू छोटा बाती तो किना फेनी करे तू?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, तू कहां छोटा बाटे मन है?
1: तू ना फेनी करे हम छोटा के बाती है ठीक है छोटा के
0: तो के तो के लेगा गोदी में
1: मेतर मेतर
0: के तो के लेगा गोदी में
1: कोई कोई ना है लॉय
0: कोई ना है तो के जोन मांगे गोदी में लेवे के
1: जब माई बाप ना है तो कोई ना गोदी ले तो के
0: आई तो तू इनम
1: इमोशनल इमोशनल हम बोली ला चीज बा
0: या जब बाप माई ना है dan dan dan word je hoe noem je zoiets als je geen vader moeder meer hebt hoe noem je
1: hij staan je tour besahara
0: besahara nee ik doe ze naam hè toch nee niet wees lavaris
1: zoiets
0: zoiets erg hoor is wel erg hoor
1: oké oké hem log bolis nami mein hindustani mein tour टूअर हो जाइए टूअर यह तो के कोई ना है अब
0: ओ टूअर ना या हम ये वर्ड वर ना जानते हैं या टूअर
1: देख ले तो के सिखाई लाम वर्ड वर मैं एक बेन फन अंदर जेनरेशन ओक लॉयड कैक ये इन एक सेन लेफ्टेज गनोट
0: तो पुरानिया तू पुरानिया बाटे तू तो
1: देख मैन आजा वास गवोन आउट इंडिया
0: हां होता है
1: और तोर आजा सर नाम के
0: हां
1: देख ले तो दिस अरे साल जेनरेशन क्लोव मेंटेन
0: या
1: बम
0: डायरेक्ट
1: डायरेक्ट दिस एन या Nee, maar een kontje mlok botri. Ha, mijn bab jana hega.
0: Ja.
1: Dat ke godi leiga.
0: Anaat. Nee, anaat hoe je. Toe anaat hoe je. Toe anaat hoe je.
1: Anaat. Inderdaad. Toe sache tor aurat toke godi leiga.
0: Na re.
1: Toe doei me iter ke baat hai. Toke aurat tor godi leiga. Ehi, ka hoi bichari se.
0: Oh, baap re.
1: Dat gaat niet goed, hè?
0: Nee, dat gaat niet goed. Dan moet ik alles zelf doen straks.
1: Ai, dus het gaat niet.
0: Nee, maar je hebt
1: een rommel iets aan ze batiatu loid. Mooi bad batiana. Weer wakker over.
0: Nee, weer wakker over. Kun je betje weer wakker over?
1: Kan je het slecht aan, hè?
0: Ja, kan je dan niet iets alleen weer aan tussen regen en dan weer droog en dan weer zon?
1: Wie ooit zijn Thora?
0: Ja, dus ja, we moeten daar vandaag een leuke dag van maken. Een beetje chill dag.
1: Antakila woensdag geloid.
0: तब तो
1: वोंसडा के बान छोटी
0: का ब्याने से तो ब्याने से ब्याने से
1: मां morgens 28 maar woensdag 34 graden.
0: Oh, maar dat is wel extreem meteen hè van
1: wow,
0: 25 naar 34 dan is het
1: 22 hè jaar 22
0: nee maar het is toch het is wel erg dat het dan ineens zo hoog gaat hè van 28 naar 34
1: graden omhoog.
0: Ja, is toch veel.
1: Bahut barka verschil hè. Maar 34 met mega woensdag और हमें दिनवा भर आसपराग बलोइत वोंसदा के
0: ओ ना तो हम का करी
1: अफसेक कर दे तो मैं क्या करूं बेहतर अफसेक कर दे जा सब दोन
0: तो तो के बेहतर हम का करी मैं ई वीकेंड में काबले इज वेल इज बिजोंडर्स गेबर्ट ना या बिजोंडर्स बहुत बहुत खराब बात भले गए
1: मैं वक्ती लोग बतिया पकड़ एक चीज और बैठ के देख Brasa fest jo nahi ga bitter mein ba
0: dus
1: weer of geen weer to na span kar ye
0: nee zeker niet
1: dus to ke niet eens hoeft ta ke ki kaise rahi kaise na rahega
0: nee
1: aur jab bahre kuch rahega to mujhe wel een beetje rekening houden
0: ja
1: ja toch
0: ja mijn brasa fest bij binnen en het is droog en gezellig
1: wat ja don kar deli hum tu bol lo tu kon chhe
0: ja weekend mein kable
1: kahe tor pet phulega tu bol
0: hamar pet phulega हमार सांस ना फूले हमारा पेट फूले
1: तोर पेट का ही फूलेगा बोल
0: हमारा पेट फूलेगा कि कावले वीकेंड में का भलेगा बर्लिन में कुछ जोंची भलेगा दादी मान मेट सन ऑटो है कितना कितना जने के कावले Kabul-Kisbulja.
1: Maandees.
0: Aanrijding.
1: Ik
0: ook een jaan chal gehega. Dus hamlo boli la hardam ki dunia me dhee pagal me hega. Dit is één van ze, maar dit is wel erg. Hoe ga je als land, als gemeente, hoe kan je je mensen beschermen tegen zulke gekken?
1: Nee, precies. Lloyd. Dus 100% bescherming kan niet. Kan wel, maar dan krijg je een politiestaat.
0: Ah.
1: En dan nog heb je geen 100%, maar dan neemt het toe. Dan moet je overal camera's plaatsen. Iedereen die een beetje gek doet, moet je meteen pakken, meteen opsluiten.
0: Dat gaat ten koste van onze vrijheid.
1: Dus daarom. Dus ergens moet je de balans vinden. Juist die vrijheid in het Westen, in een rijk land als Nederland, vinden wij zo aangenaam, vinden wij zo lekker en leuk. Berlijn is een van mijn favoriete steden.
0: Ja, Janila.
1: Tujanega, ik ga er heel vaak naartoe.
0: Ja,
1: het is echt geweldig.
0: Hele mooie stad. Ja.
1: Hele mooie stad, heel veel cultuur, iedereen samen met elkaar. Ik moet je zeggen, ik heb nog nooit iets meegemaakt daar.
0: Ja.
1: Behalve demonstraties en dat soort dingen.
0: Je toestaat
1: Omdat er heel veel vrijheid is. Er zijn heel veel geluiden uit de maatschappij die ook gehoord mogen worden. Maar ik hou van Berlijn. Ik vind Berlijn echt een mooie stad. Maar dan, dat vind ik juist leuk aan Berlijn. Je hebt vrijheid.
0: Ja.
1: Je mag rondlopen, Raadke, Gomega, iedereen.
0: Ja.
1: Dus als je dat allemaal gaat inperken, dan is het geen mooie stad meer. En af en toe, Lloyd, ga je zo een gek hebben.
0: Ja.
1: Want dat is gewoon een gek.
0: Dit is gewoon gek.
1: Iedereen, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is in Nederland, ook daarbuiten niet, maar John en Mees uit Ujala Radio Sunega, John Bolega, ki mooi karisatamia. Ik denk niet dat er iemand is die dat gaat zeggen. Ik denk dat iedereen, ik ben ervan overtuigd, ook onze moslimbroeders, dat ze het allemaal afkeuren. Allemaal.
0: Ja.
1: Want hier kan niemand voorstander van zijn.
0: Nou.
1: Dat een of ander idioot, een gek, daar naartoe gaat en onschuldige mensen dood en verderfzaait daar.
0: Ja.
1: Niemand kan daar blij mee zijn. Onmogelijk. En als er iemand is in ons midden die denkt van, ha, mooi karis, laat je nakijken. Alsjeblieft.
0: Ik haal het niet.
1: Dat er moeie met kusje naar mooie. Dat de kwalie je Lloyd lekker zei.
0: Oké, babwa.
1: Lloyd ook een jaar dega.
0: In Londwa ke babwa boleki van hij was gehersenspoeld.
1: Ja, maar het gebeurt jammer genoeg te vaak.
0: Ja.
1: Dat radicaliseren gebeurt jammer genoeg veel te vaak.
0: Ja.
1: Of het nou aan de linkerzijde of rechterzijde is. Het gebeurt veel te vaak, Lloyd. En heel vaak loopt het goed af of met een sisser.
0: Hmm.
1: Toch? Dan komt er een of ander gek met een spuitbus en die gaat wat neerkwakken en that's it.
0: Ja.
1: En af en toe gebeurt dit. Kikoi churi leken, pistool leken. Ik bedoel, het gebeurt van beide kanten, hè, Lloyd?
0: Ja, nee.
1: Dat kan ik kunt die zijn. En dat is jammer.
0: Dat is jammer. Zeker jammer. Dan hebben we dit ook meteen besproken. Want dit is wel een onderwerp die nu speelt. John Pijler, weekend bij mij.
1: Ik ken welke is Sandamse.
0: Oh, Sandamse?
1: Ik hoor naar Goesala Sandamme. Lloyd. Ik hoor chor heel Sandamme Goesala. De amman bel me.
0: Chor wat horen belke is dat ook even. Hebben we opladen?
1: Nee. Ik hoor admi jor nahega Sandamme. Hebben we bolle sunna. Hebben jij een alarm systeem lagawe. Want ja, ham sunli. Sandamme ik hoor chor alba. Ik hoor chor.
0: Ik hoor chor alba.
1: Ik hoor chor nahega. Deer chor hoiga. Maar jij kreeg je.
0: Ja, ja.
1: Zet je alarm systeem. Zet die kalle.
0: Maar het is wel belangrijk dat je een alarmsysteem in huis hebt. Of een zettende camera in huis of buiten, bij de deur, wat dan ook. Het is goed voor je, voor de bescherming. En slaap je ook rustig. Kon je naar je.
1: Hoe met Lloyd, ik hoor alarmsysteem.
0: Ha.
1: Hoe geavanceerd ook, hè? Alarmsysteem heeft ook zijn beperkingen en grenzen.
0: Tja.
1: Want hoe ver wil je gaan?
0: Ja.
1: Wil je overal een camera plaatsen?
0: Nee, door privacy.
1: Door
0: privacy gaat er aan. En je bezoekers. Toen was camera
1: waar met appartementen, Lloyd.
0: Nee.
1: Ik heb malichgat. Toen was hij. Ik heb malichgat. En toen schapa bij je film. Jij in haar onder. Dat wil je toch niet.
0: Als iemand dat hackt, dan heb je een probleem. Ja.
1: Dat zijn allemaal Chinese camera's.
0: Die
1: beelden komen zo online, hè, Lloyd.
0: Ai, boy. Dus je moet oppassen waar je die camera op plaatst.
1: Trouwens, over Big Brother gesproken, camera's dus.
0: Ja.
1: In China hangen er overal camera's, toch?
0: Ja.
1: Overal.
0: Ja.
1: Nou ja, in heel veel landen hoor. In Singapore ook trouwens.
0: Ja, in Nederland ook hoor. Dus ja, waar
1: in
0: je
1: Nederland
0: ook
1: gaat. Maar in dat soort landen wordt elke stap gevolgd.
0: Maar bij extreem
1: heen. Waar heb je gekucht? Waar heb je kauwgum op de grond gegooid? Alles is geregistreerd.
0: Ja, ja.
1: Ze kunnen zo terugspoelen en zien. Want ze spoelen omgekeerd terug. Hè?
0: Die camera kan ook zien. Kind kon buiten vrouwelijke toegele.
1: Sap. Goed, dus jij bent ons. Oké. Toe veilig naar een Joodse man. Elke escapade wordt ontdekt. Dus het probleem is nu dat in al die hotels in China hangen er ook heel veel camera's. Oké, in de lobby, dat wil je wel. Als je binnenkomt, dat wil je wel. In de lift wil je ook wel.
0: Een lift van mij kijken?
1: Alleen voor je veiligheid, ja. Lift van mij bij iconen. Kono travestiet ook een moeilijke relooi. Dat kan ik niet. Nee, dus, okay. Dus in de lift een camera. Ik kan het volgen. Ik ben het ermee eens.
0: Ja.
1: In de hallen, naar je kamers toe, ik kan het volgen. Maar nu kom je in de kamer. In een hotelkamer die je hebt gehuurd. Dus wat gebeurt er nu? En dat is een probleem in China. Onder andere, ook op meer plekken hoor. Er hangen gewoon camera's.
0: Maar dat kan toch niet
1: aan? In je hotelkamer.
0: Dat kan niet. Nee, dat mag niet.
1: Dus dan ben je daar met je man of met je vrouw en. Hè,
0: you name it. Maakt niet uit.
1: Je denkt veilig te zijn, toch? Want je bent in een kamer. En dan ligt het plotseling op straat. Hoe vind je die?
0: Dat is. Dat mag niet. Dat is gevaarlijk.
1: Hamego advisba. Hamego advisba. China najeye. Najeye.
0: Maar hotel wakke barim. Maar dat gaat wel heel ver.
1: Nato kono camera kinie China ke. En nato kono robot kinie China ke. Kappen met China.
0: Oké.
1: Je wordt overal begluurd.
0: Oké. Dus we moeten die Chinese spullen niet meer kopen. Dan die robot die we vorige week bespraken. Ja,
1: iedereen heeft Chinese spullen. Dat is het probleem.
0: We ontkomen er niet aan.
1: Nee. Er is zoveel Chinees op de markt nu.
0: Je bedoelt Chinese spullen. Niet Chinezen zijn op de markt, maar Chinese spullen zijn op de markt.
1: Beide staan ik. En er zijn veel Chinese spullen. Doe nog een, ja.
0: Maar denk je dat ze tijd hebben of kunnen ze... Ja, ze kunnen alles analyseren natuurlijk, hè, met al die technische... of al die
1: technische producten. Dus wat er gebeurt, Lloyd, wat er gebeurt is het volgende. Alles wordt opgenomen, maar niet alles wordt bekeken.
0: Nou toch.
1: Totdat er een probleem is. Dus stel je voor. Hamra sta met Chalila. Oro tu aike hamego la parmardele. Dan ga ik aangifte doen.
0: En dan gaat de politie zoeken.
1: Dan gaat de politie of hun opsporingsdienst. Dat zijn allemaal AI gestuurde dingetjes vaak.
0: Ja.
1: Toe intyp kariga. I ghantua met acto. Naar die beelden daar op die plek. En dan zien ze jou voorbij komen en ik geef me een klap.
0: Fatafat.
1: Dus dan gaan ze jou nu terugvolgen. Van Iedemia Kahas Allah. En zo kunnen ze elke stap terug zien.
0: Maar
1: dan kunnen ze een week terug, een maand terug. Ze kunnen alles van je checken. Hoe vaak je door rood licht bent gereden. Hoe vaak je dit hebt gedaan. Hoe vaak je dat hebt gedaan. Zo maken ze een profiel van je op. En dan weten ze van Lloyd is een gevaarlijke man.
0: Ja.
1: Grab hem aan die zin.
0: Ja. En dan kom je daar.
1: Dan kun je niks meer ontkennen, want ze hebben een heel film van je gemaakt.
0: Ja.
1: In die week of in die maand.
0: Amati zei China vakantie, pita ham na mijn lekker vakantie.
1: Toen je pego China in die lelie, Lloyd. Als je zo van China niet zou, toen je lelie.
0: Nee, maar China lijkt me wel een land om een keertje te gaan bezoeken. Want Udiswa, ja, die is nu veel ver vooruit met alles en nog wat. En lijkt me wel een leuke land om te gaan.
1: Maar het is goed om de technologie te ervaren.
0: Ja. Maar ja.
1: Ja.
0: Maar toen maak je mis dat van Jun Hotoi, hè, misdaden. Komt die hoor?
1: Nee, maar alles wordt gemonitord.
0: Dus je
1: misdaadcijfer gaat richting nul bijna.
0: Ja, man. Dus toch goed?
1: Nou ja, China is een heel groot land natuurlijk, toch?
0: Ja.
1: Maar ook daar gebeurt het. Maar bijvoorbeeld een land als Singapore.
0: Ja.
1: Beter voorbeeld misschien.
0: Daar is helemaal nul.
1: Rijk land, goed georganiseerd, overal camera's. Big Brother is watching you everywhere.
0: Ja.
1: Dus, maar niemand doet daar bermasi. Nul. Misdaad is bijna nihil. Bijna nihil.
0: Toe durf ik er hier bij de Maasikerke te gaan liggen.
1: Ik ga het je zeggen, zo nu wel naar Janet Hoy zei, maar ik betaal uit eigen ervaring. Toch? Als je daar bent en je moet spugen.
0: Ja.
1: Toe kokkelen en je moet spugen.
0: Huh?
1: Je mag het niet op rasta doen hebben, ja?
0: Ja.
1: Toe op een kokkelen, dan moet je het of inslikken of je moet een doekje bij je hebben, een zakdoekje. En dan moet je daarin doen.
0: Maar de keer die gaat weer, hè?
1: Alles wordt gemonitord. Alles. Everything. Bij elke stap die je zet, staat er een camera op je gericht. Lloyd, maar dat ding is super veilig daar door het land.
0: Ja.
1: Dus als je niks te verbergen hebt en je doet geen manmatie, is het prima.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Nou ja. Dus dan let ik op het winkelcentrum. Ha. Of toen heb ik een tas gehoord. Of ik een tas rekdele kon hopen.
0: Dat is wat kon je niet zeggen. Dat is wat kon je niet zeggen.
1: Nee, dus die centra zijn heel druk.
0: Ja.
1: Laat ik even een voorbeeld geven. Dus je gaat ergens, je wil wat eten. Dat ding is druk daar. Dus je moet een plek zoeken. Maar wat doen ze dan? Ze zetten bijvoorbeeld hun tas die ze bij ze hebben.
0: Ja.
1: Zetten ze gewoon neer.
0: Ah.
1: Maar je tas, Nederland, als je zomaar neerzet. Hé, hey, binnen een paar minuten. Door taswogel, door jagajogel. Maar daar, hè. Die mensen lopen door alles en dan komen ze na 5 minuten terug en hun tas staat er gewoon.
0: Heerlijk is dat. Kitna mooier het. Ja, zeker. Maar ja, ach ja.
1: Maar zo, ik heb een purana bad. Een
0: purana bad, hans ze maken. Ik
1: heb een burwa bad.
0: Burwa zat in, burwa zat in, bij Chalila. Dus ja, bol, jonji bolak.
1: Sanam ke bad. Chali sanam ke.
0: Sanam, ja.
1: Sanam ke taraf. Dus pahile je bia hoe het raar zijn naam. Volgens mij hebben we dit ook wel gehad hoor. 1 of 2 keer.
0: Oh ja.
1: Uitzending mee. Tap je nota admia wat raar. Toch?
0: Ha.
1: Met name John Dean Barati wat raar.
0: Ja.
1: De Barati kan ontvang kan je toch?
0: Ha.
1: Tinti mee. Pahile zijn naam Tinti mee raar.
0: Ha, Tinti mee. Ha.
1: Sabko je Tinti benawe. Dus dan ontvang je Barati. De Barati awe. Oké, baithaye. Oké, kuch piek die. De raad ke je bia hoa rehiga. Op een gegeven moment is er een baja of er is een natuk. Vroeger had je natuk, hè, Lloyd?
0: Ha?
1: Kun je het voorstellen?
0: Natuk.
1: Nou ja, dus natuk raha of een band. Oké, okay, later ga je band bachel.
0: Hmm.
1: Maar wat kreeg je dan? 1 rondje of 2 rondjes sigaretten kreeg je aangeboden. Dus er gaat iemand langs met sigaretjes, ego-sigaret.
0: Ha.
1: Dan mocht je een sigaret nemen. Of een vloedje, waarin het al zat.
0: Ja.
1: Dat we opnemen alle. Of je kreeg een sigaret, kant en klaar.
0: Ha.
1: Dit heb jij niet meegemaakt, hè?
0: Nee, dit heb ik niet meegemaakt, nee.
1: Dus Suriname me, ik was sewa, ik soort oraha, van lauw, ik was sigaret badde.
0: Ha.
1: En dan namen mensen 1 sigaret. Je mag niet 2 nemen.
0: Ja.
1: Ego.
0: Want toch raadbaar kaarten kregen.
1: Ha, JJP etra.
0: Ja.
1: Dus zo ging dat in Suriname.
0: Ja.
1: Maar ik samai aisera habi.
0: Ha.
1: Ki dheer aurat logan bhi tamakho piye tara san naam mein.
0: Oh.
1: Blakatei. Blakatei. Volgens mij.
0: Ja.
1: Ja toch? Zo heet dat ding volgens mij.
0: Ja.
1: Dus veel vrouwen gingen ook roken hoor in Suriname.
0: Oh ja.
1: Maar ik heb laatst een trucje weer gehoord. Jonam bhul gai li rehi.
0: Oh, tja.
1: En dat trucje wil ik delen met jou.
0: Oh, tja, bol.
1: En dat wil ik ook delen met alle luisteraars.
0: Alle luisteraars. Ujjala redo ke sunu wala sun.
1: Ik heb een trucje san naam. Ik heb purana trucje.
0: Trucje. Oké. Okay.
1: Ik goed trucje. Dus dan had je goedkope sigaretten die je maakte.
0: Ja.
1: Je rolde het op.
0: Ja.
1: Maar het had geen smaak verder.
0: Ha.
1: Het had een harde smaak.
0: Ja.
1: Sigarettensmaak.
0: Ja.
1: Maar mensen wilden soms een menthol smaak hebben erbij.
0: Ja.
1: Je hebt toch sigaretten met menthol smaak?
0: Ja.
1: Dus dat was populairder, maar dat was duurder.
0: Ha.
1: Dus wat deden ze?
0: Ja.
1: En nu komt dat trucje. En nu komt die tori dus eigenlijk.
0: Ja.
1: De omen, ik drup. Ja, doei drup. Shilling oil ze man daar deel wat raha.
0: Arre? Maar waarom
1: op
0: dan?
1: Op die sigaretten. Dan kreeg je een soort menthol

0: Nooit opgekomen.
1: Dit was dat trucje.
0: Ah.
1: Dus Koikoi is uit Sunat hoiga. Of zocht hij man werkelijk. Een boel galerie, Chijwa.
0: Ja.
1: Want ik was het helemaal vergeten.
0: Ja.
1: Totdat ik het weer hoorde afgelopen week. En toen dacht ik, oh ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Om die mentholsmaak na te boosten.
0: Ja.
1: Na te bootsen. Om het na te bootsen.
0: Ik laat het graag aan jou over dat je jezelf corrigeert. Hè?
1: Niet boosten, maar bootsen. Nabootsen. Nabootsen kan niet.
0: Nabootsen, ja.
1: Nabootsen,
0: ja.
1: Om het na te bootsen. Dus doe druppel shining oil. Als er mensen zijn die nu luisteren en dit herkennen, of hebben gezien of meegemaakt, of zelf hebben meegedaan daaraan, laat het ons weten. Want bij hem twijfel kan er liggen bij. Keetje, je was het je hoort, raak je dan hoort.
0: Ja.
1: Want bohut purana baat hem wat hij lijkt.
0: Hoe ik veldonderzoek heen.
1: Maaiveldonderzoek.
0: Zometeen word je gemaaid. Oké, nou dan horen we zometeen van Chijwa Satjora Hakina. Maar pijnlijk heb je raadbaar, je bia hoort haar toch? Wat was de reden daarvan? Die raadbaar bia. Kan je ooit die bia hoe ik het zal je gare?
1: Nee. Dat was een soort gebruik toch, Lloyd? Baraat je eigen ba, de raad per rehiga, de chow je badjaiga, sabere, dan gaat baraat weer weg.
0: Maar ik wil reden houden toch? Kijk, hij kan chow je jaiga, baraat je jaiga.
1: Am pandit horobati. Toen ik jane koiga meneer Mahabir, dat toen Japan pandit ke belker en poetsle.
0: Maar Batia, hij zei naar haar, dat er meer gaat raken, Hansu, meer zorg. Dan moet je de veer pakken en dan veer waar raad kennen, je dat toch?
1: Nee. Er waren ook praktische redenen.
0: Dan kan je ook niet zomaar doorrijden, toch?
1: Nee, er waren ook praktische redenen, inderdaad. Raad bij raad, ieder ze uder, weet je, jijke.
0: Ja.
1: Soms kon het niet en soms was het gevaarlijk. Dus dan bleef je daar rustig, relaxed. Maar volgens mij was er nog een tweede reden, hoor, Lloyd. Maar ook had hij toch hem doorverwijskeren.
0: Kan niet, maar niet wat naar boven.
1: Naar jouw eigen pandit ga ik jou doorverwijzen. Toen ja, op een eigen pandit. Is dat baat je toen ze pusheert, dan toch direct doorverwijs kunnen.
0: Hij zit op een ja, baat.
1: Nee, hem janila.
0: Ja.
1: Maar ik ga dat niet zeggen, omdat ik het niet in de finesses ken.
0: Ah, okay,
1: hem okay. Precies na janila, ik kan haar likhalba, kaise likhalba. Hem na janila. Echt waar. Maar ik weet dat het zo werd verteld. Van baraat je eigen baat,
0: ja.
1: Dat ze beren je eigen. Maar Nederland met sab baraat, Lloyd.
0: Oh, hier
1: raad je. Dus de vraag is, stond het ergens of was het een gebruik geworden? John Sapkoi Sochatraye Sehaiga. Of is er ergens een verklaring te vinden? Mino Sabi.
0: Ja.
1: Ik moet dat voor ons. Weet je, laat dat.
0: Ja.
1: En nodig bijna hij gaat ChatGPT ze poetsen, zonder wat het ook is. Want wapen, toen juiste informatie aan napa je.
0: Kan ik u jaren bij Miliga?
1: ChatGPT gaat hallucineren.
0: Ja.
1: Dus mensen onder ons, die ChatGPT gebruiken, doe dat niet.
0: Ja.
1: Gebruik je het heel, maar hoe hallucineer bhi karega. Ook er matlabba, hoe chich versin karke bhi likhega.
0: Ja. En dan,
1: dus voor ze bachaik er hier.
0: Al heel je nee, gewoon bij zeggen van staat je honger. Dus je gaat denken van, het klopt allemaal. Maar dat klopt niet altijd. Hè? Dus je moet
1: ChatGPT
0: altijd
1: is geen encyclopedie.
0: Na.
1: Maar ChatGPT per heel chich paise kega wel. Dus is hij dat er al ook een keer een probleem bij Lloyd?
0: Kom probleem, hè? Dat er ook een probleem is.
1: Jan, ik heb een barca probleem bij Charen. Advocaten ook hoor, trouwens.
0: Ja, ja.
1: Maar dat raak over. Dus dan let ook een kujwa probleem.
0: Ha.
1: Bijvoorbeeld door torpet pirai, Lloyd.
0: Ha.
1: Torpet had dan poelep halen, pirai. Torpet pirai, ja.
0: Hamar pet
1: nu ga jij. Ah. Nu ga jij ChatGPT vragen.
0: Ja.
1: Van ik sta 's ochtends op en mijn buik is groen.
0: Ja. Ja.
1: Waarom is mijn buik groen?
0: Waarom is mijn buik groen, ja.
1: Op de pochetto. Hey, dus ChatGPT gaat jou een antwoord geven van ja. Dat duidt erop. Ik hoor ze. Op de dat er een afspraak beneden.
0: Ja.
1: Jij neemt dat ding mee toch?
0: Ja, dat
1: GPT doet toch in Matthijs, maar op je uitprint kerke. Of heb je het op je mobiel bewaard? Hey, neem dat ding mee.
0: Wil je dik, hij zei ietsje waar.

0: gereageerd.
1: Huh? Je komt niet zomaar daar meer.
0: Nee.
1: Je komt voorbereid naar die dokter nu. Op een huisarts lag je geidle.
0: Geidle, hè?
1: Op een huisarts was na batapijskaap halna. Toen ook een hele analyse deed. Ik heb een groene buik en ik denk dat het daardoor komt.
0: Ja.
1: De huisarts was wel een jaar geleden. Ja, kijk wat jij. Ja. Je toch hem zegt, ja, dan ja, nee.
0: Ja, inderdaad.
1: Nee. Want die huisarts weet dat soort dingen niet zomaar. Nou, hoe kon je het
0: ook? Hoe kon je het
1: ook? Groene buik, wat betekent groene buik? die heeft ook naslagwerk, toch? Maar artsen hebben het heel erg moeilijk op dit moment. Omdat de patiënt, elke patiënt is een sabimang geworden nu.
0: Ja.
1: Elke patiënt weet het beter.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Het is ook goed hoor, ergens.
0: Het is ook goed, maar het is ook aan de ene kant is het ook goed. Want als je je zorgen maakt om iets door de chemicus op heel wat dan ook een wil wat weten. Dan
1: je buik is groen geworden.
0: Je buik is groen. Dat je biedt ook een geruststelkers. Het kan zijn hè, dat het niet iets ernstig is. Kina toeke direct eerste hulp jijke of kiezen dat rajijke, wagera. Je kan ook zelf nadenken. Zullen we toen een beetje hangen, zo je keer van oké, klopt dat wat hij zegt? En nou, kan. Hè?
1: Nooit. Op een leuke advies, vooral niet nadenken. laat je GPT nadenken voor jou.
0: Nee. Hij zegt maar na, je moet nadenken.
1: Maar hoe beter je beslagen ten ijs komt, hoe beter.
0: Zeker.
1: Want je gaat
0: zeker
1: je eigen zaak daar verdedigen. Maar
0: dat
1: het moet niet doorslaan.
0: Nee, zeker niet. Want
1: maar je mag heus wel aan de arts zeggen van Sunna, hij zei zijn parlibati. Dik, ja, hij zei zijn likalba. Toe kan je niet krijgen. Maar je moet niet helemaal in discussie gaan met die arts, terwijl die arts zegt van Sunna.
0: Nou toch?
1: Dat ding is rommel wat jij zegt, meneer.
0: Ojito, want ik kan
1: wel. Ik ChatGPT pikhoedje, hè? ChatGPT kent me toch?
0: Ja, ook het.
1: ChatGPT kent jou ook toch? Ze kennen je profiel.
0: Helemaal.
1: Dus als ik ga intypen, hè, Lloyd. Mooiste Sunnië. Sunnië wel een mooiste Sunnië. Ja. Ernstig, Badba. Dit is geen grap, dit is echt zo.
0: Ja. Tosse Bibel, Anand? Nee, het is niet zo.
1: Nee, dus als ik ChatGPT ga vragen, waarom is mijn buik groen? Ujarika likhiga. Beste meneer Chandrika Singh.
0: Ja.
1: U eet te veel bhaji.
0: Want u jane tu bhaji lobby karega, hè?
1: Dus ChatGPT maakt een soort profiel van jou ook.
0: Ja.
1: En die onthoudt dat en die gaat daarmee verder.
0: Ja.
1: Totdat jij het wist in het geheugen van chat.
0: Ha.
1: Dan nog onthoudt hij het.
0: Nou, toen wil ik dat ik kan hier konji kailere.
1: Bhaji.
0: Bhaji. Nou ja.
1: Oh, dat verklaart waarom je groene buik hebt.
0: Maar heer je
1: dus niet tegenwoordig. Ja. Af en toe krijg je een app toch? Af en toe krijg je een app of een bericht.
0: App,
1: of een mail.
0: Oké.
1: Lloyd. Dat par je bericht wat?
0: Ja.
1: Dat bericht wel likhalba, alsof ik een jurist likhisba. Maar dat ken ik die persoon toch?
0: Ja.
1: Dan denk ik van ieder maar medewerker, waar is toch lagere school parhalba?
0: Ja.
1: Of hoe hè, thora kamti parhalba?
0: Ja.
1: Ik kan je zeggen, jurist kan niet krijgen. Je schrik je toch, je schrik. Maar dan kom je erachter dat die persoon
0: ChatGPT gebruikt. Ja.
1: En dan krijg je echt een mail of een bericht waarvan je denkt van, is er wat kan je zeggen?
0: Dat is het voordeel weer van ChatGPT. Maar het heet een gebruiker.
1: Dus domme mensen kunnen slim lijken door gebruik van ChatGPT.
0: GPT. Nou ja, dat is het voordeel. ChatGPT. Nou ja, het heet een ChatGPT gebruiker. Dus ja, lopende banden gebruiken ze voor alles en nog wat. Hè. Mensen, dat hoeft niet altijd, hè.
1: Don, hoi geloid?
0: Handen niet.
1: Diego Bator mag je wat
0: jij. Tore pas tot heel baat regen. Dus jij laat het daarmee.
1: Diego Bator die ik wil delen met mensen. Dus alleen slapen. Alleen slapen, hè?
0: Alleen slapen.
1: Hamlo bikeri la soeteke.
0: Akele soeteke.
1: Nee, Kali soeteke.
0: Alleen slapen. Oké.
1: Na ekele, maar Kali.
0: Kali soeteke. Kali soeteke.
1: Is niet genoeg.
0: Oh.
1: Alleen slaap is dus niet genoeg. Hè?
0: Wat moet je nou meer doen?
1: Meer fout van Icardi, dan begrijp je het beter. Ja. Alleen slaap is niet genoeg.
0: Ja.
1: Je moet dus ook andere soorten rust pakken. Hoe vind je die?
0: andere soort rust. Hoe kon je
1: kunt niet alleen maar slapen en denken door een probleem wat doen. Hoor je.
0: Kun jij mij een top 5 geven van andere soorten manieren van, dus, van
1: ik ga
0: van
1: je een
0: rust.
1: Top 7 geven. Ik ga je een top 7 geven.
0: Top 7? Ik ga
1: op persoon. Toepaans gewoon mengelijk ook een zaterdag. Le. Toe. Chappar parken. Le.
0: Als je toe vertafert betaal.
1: Maar hoe gaat het met ons maaiveldonderzoek?
0: Maaiveldonderzoek wat ik bijna mee heb. Ik heb mij een keer de keer admiraal reageren.
1: Herkent iemand dat ding van de
0: Shilling
1: oil. Kijk, kan je herkennen, kan je het Shilling oil wel iets.
0: Nou ja,
1: dat je menthol smaak krijgt.
0: Shilling oil op sigaretten gebruikte men ook voor het minimaliseren van zware hoesbuien. Arie?
1: De gelet toch? Dat komt door die menthol smaak.
0: Arie?
1: De gelet toch, Loy? Oh ja, ik zeg het je.
0: Ja.
1: Ik zeg het je.
0: Okay.
1: Dus maaiveldonderzoek werkt, hè, bij ons.
0: Het werkt zeker.
1: Ujala, met maaiveldonderzoek. Ujala's maaiveldonderzoek.
0: In koffie chai. Vijay
1: kom in het panel. Kom in het panel van ons.
0: Vijay Sinan ook welkom. Dankjewel. Dus,
1: kunnen wij niet een panel maken?
0: Een panel? Ja, natuurlijk kunnen we een panel maken.
1: Kunnen wij een panel maken, een koffie chai panel? Van, laten we zeggen, 10 mensen.
0: 10 mensen. Keermang in het panel. 10 mensen van
1: die altijd...
0: Koffie, chai, mai,
1: die bijna altijd luisteren. Die bijna altijd luisteren.
0: Zeker.
1: En een panel.
0: Nou ja,
1: een vast panel.
0: Dus die kunnen zich aanmelden om als vaste panel
1: Daar kunnen wij ze toch toevoegen in een bepaalde categorie, Loy?
0: Zeker.
1: In een panelcategorie.
0: Ik wil chatgroep en ik laat hem ook via WhatsApp. Huh?
1: Maar als jij panellid wil worden, toen lig je.
0: Ja.
1: Toen lig je, beste meneer Lloyd.
0: Oh, beste meneer Lloyd.
1: ChatGPT, zal je lig je.
0: Ja.
1: Oké, dus eerste, Heiga Lloyd.
0: Ha.
1: Behalve slaap. Fysieke rust. Toen zat je toch alleen zoetlele klaar? Nee, het lichaam moet ook herstellen. Dus je moet naast 7-8 uur, wat je moet slapen... 7-8 ghanta toke sutek chahiye. Jonan mi bolega fa sun naam 4 ghanta sutli moi bati na ho sakega. Je hebt 7 8 uurtjes nodig ongeveer.
0: Heb je maar dan moet je nodig 7 8 uurtjes.
1: En dan moet je dus proberen om een middagdutje te doen, een power nap. Lloyd?
0: Ja.
1: En als je ghumle bate bahire se aile bate ga even rustig zitten.
0: Oké, dan kan dan niet jij een power nap om. Kitna chahenge power nap aur mare ke eigenlijk.
1: Power nap mag 5 minuten maar zijn. 5 minuten, 10 minuten is genoeg, Lloyd.
0: Yeah.
1: Maar als je middag dutje doet van een half uur, is toch prima. Dus toen zat je kali ratia kem soet gali thik ba. Maar toen ghoom om kaile bajar gaile. Je hebt al die dingen geshout voor je vrouw, meegenomen. Je weet het al, je bent
0: nee,
1: moe.
0: Nee, maar toen...
1: Ga even zitten, joh.
0: Gaat in bajar gaile, samaan kine, terkari kine. Dat toen ghare aie. Dat toen 5 minuten kaha dega, aurati. Aurati, je balie sunna, ab toe bhajja safa kar.
1: Ay, mannen hebben het zwaar. Ik hoor het al, Lloyd. Sommige mannen hebben het zwaar. Dus dan, tweede moet je hebben, Lloyd. Dus naast fysieke rust...
0: Ha.
1: Hoe hij gaat 1, hè? Nummer 2, hij gaat mentale rust.
0: Mentale rust. Arie, baap,
1: dus stress, piekeren, is op je gewoon John Haiga.
0: Dus toen bedoel ik dat ik kooi naar je heen ga, toen moet je even kooi krijgen.
1: Precies. Dus toch is stress rijga, je toe pieker krijgt, dat toe raad je zoetje, ga je niet goed kunnen slapen. Want je blijft moe. Toe uit je bij, maar je blijft moe, omdat je aan het piekeren bent. Je hebt stress.
0: Fysieke rust, mentale rust. Mentale rust is wel belangrijk hoor, mentale rust. Dus, wel belangrijk. Ja.
1: Juist, dus dan kun je bijvoorbeeld een beetje hardlopen, om je hoofd leeg te krijgen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld yoga doen, Lloyd. Of je luistert naar Ujala Radio, maar je moet dan verder aan niks denken.
0: Nee.
1: Dan kom je tot rust, mentaal.
0: Mentaal.
1: Emotionele rust. Oh, ik wil rust hega.
0: Oh, ik wil rust hega.
1: Nummer 3.
0: Toch een naam mag je roepen.
1: Dus jeke hega relatieproblemen bijvoorbeeld. Aurat chorke chalge, admi chorke chalge. Lloyd, ja, net je emoties. Lloyd, bijvoorbeeld ruzie. Toch een laraai, jagra, heiga. Toen roeile baten dheer. Dus je moet dan dingen doen. Bijvoorbeeld het uitpraten. Toch een koise laraai, heiga. Als je het uitpraat, dan geeft het je rust. Toen rol je ik rondje, raad ik goed roeie, Sareke. Dan geeft het weer rust.
0: Maar kan je roeie? Piet roeie? Ik gewoon
1: roeie. Wat helpt bij jou? Maar je mag het ook afschrijven van je, Lloyd. Je mag ook achter de PC gaan zitten.
0: Echt serieus?
1: En gewoon noteren. Je kan
0: met ChatGPT ook praten.
1: Je kunt communiceren daarmee.
0: Ja.
1: Ja, maar soms kun je ook zeggen van zo'n naam is het wat moeilijker of je persoon wat hinder krijgt. Weet je wat ik doe? Ik heb een kamti dekha bij heb.
0: Ja.
1: Dus je kunt contact een beetje op een lager pitje zetten.
0: Ja.
1: Dekle toch? Maar als je kusna kan mij, dan moet je natuurlijk in therapie gaan. Logisch. Tegen vierde vorm heb je het gehad. Ja.
0: Dus wacht even, maar herhaal ik. Dus fysieke rust, mentale rust.
1: Mentale rust, emotionele rust. Ab hum log jaija vierde lage, sociale rust.
0: Hoe kan hij dat?
1: Dus bijvoorbeeld corona tijd mee, mocht je toch niet bij elkaar komen, Lloyd?
0: Nee.
1: Dat voelde toch onrustig? Je wilt toch bij mensen zijn?
0: Ja.
1: Je wilt toch juist mensen... Wij zijn kuddedieren, toch?
0: Ja.
1: Dus wij willen bij elkaar. Maar als je niet bij elkaar kunt komen, dan kun je vereenzamen.
0: Ja.
1: En voor introverte mensen, toch? Die moeten bijvoorbeeld hun agenda dan leeg gaan maken. De kamke bijvoorbeeld druk bij of zo.
0: Ja.
1: Die komen niet tot rust dan, hè?
0: Ja.
1: Als ze te weinig mensen ontmoeten.
0: Ja.
1: En niemand komt tot rust hoor, als je geen mensen ontmoet, eerlijk gezegd. Toen ik alleen maar kom bij Talbat, je gaat niet tot sociale rust komen. Want je hebt mensen nodig om mee te praten, kletsen, leuke dingen te doen. Iets wat je aan het doen, maar hem benoemd kan niet ook. Zeg je toch? Dan heb je nog eentje, Lloyd.
0: Sociale rust.
1: Sociale rust. Maar denk je, Iwali, die had me herkend. Toen kon je aan mij behoorlijk van, onzin.
0: Heb je ook partnerrust?
1: Creatieve rust.
0: Creatieve rust.
1: Ja. Dus je creatieve brein, hè, Lloyd, die heeft af en toe een break nodig, toch? Een pauze.
0: Oké. Okay. Hama Murieto Dienber in een creatieve modus.
1: Maar wat is het probleem? Als je dat niet stopt af en toe, niet op pauze drukt, dan ga je geen top ideeën meer krijgen.
0: Je moet wel een beetje rust nemen.
1: Wil je top ideeën krijgen, echt goed geïnspireerd weer, dan moet je af en toe even rust nemen.
0: Ja, oké.
1: Vooral mensen met een creatief beroep of creatieve
0: rust. Oké.
1: Je dino abhar bezig, maar kuch oplos kereke, kono idee bedenken. Je is dat door kam, hè? Je moet continu nadenken.
0: Je moet continu nadenken.
1: Van, probleem, is het lauw, kariya.
0: Ja.
1: Maar je moet dus je rust pakken.
0: Oké.
1: Anders je brokko.
0: Ai.
1: Creatieve rust. Dan ego dusarwali. Ego zintuigelijke rust.
0: Zintuigelijke, dat is eigenlijk... De kus toe mange kable proeven keren of zongen of wat dan ook. Wil je daarvoor een rust hebben?
1: Bijvoorbeeld, maar wat ze hiermee bedoelen is net een beetje anders.
0: Oh, oké.
1: Okay. Je moet af en toe, Lloyd, offline gaan.
0: Offline?
1: Dus je zintuigen moeten niet continu geprikkeld worden. Bijvoorbeeld door social media.
0: Social media en zo.
1: Constante stroom aan berichten. Je smartphone.
0: Daar word je wel moe van, hoor.
1: Je wordt de hele dag geprikkeld, hè? En de maatschappij wordt daardoor maar sneller en sneller en sneller, Lloyd. En wij moeten af en toe dus offline durven te gaan.
0: Wat voor rust is deze?
1: Zintuigelijke rust. Je moet je zintuigen af en toe rust geven.
0: Ja, gaan we je na een keer.
1: Belangrijk zit je aan Bataille.
0: Gaan we je na een keer. Gaan we zet is het universiteit met Bartelwaard. Gaan we kunnen
1: therapie. Oké, gaan we behandelen, Karilla. Live behandeling van Lloyd. Live toch gaan we behandelen, Karilla. Nee, maar dit kan mensen helpen. Echt waar.
0: Dit wordt een lezing in Coffee Chai Middagshow.
1: Ham ook dossier, Karilla. Ja, betoor. Wij willen dat onze mensen slim worden.
0: Slim worden. Oké, okay, en de laatste rust is?
1: Laatste wel is zevende. En het is nummer 7. En 7 vind ik een geweldig getal.
0: Oh, oké. Okay, hoe kijk je?
1: Spiritueel. 7, ik ben spiritueel getal. Dus ik ben blij dat dit op nummer 7 staat.
0: Nummer 7 staat.
1: Spirituele rust.
0: Ja.
1: Heb je zingeving in je leven? Voel je verbonden met jezelf?
0: Ja.
1: Of met mensen om je heen?
0: Ja.
1: Heeft het leven zin? De een vindt spirituele rust in religie.
0: Ja.
1: Dus toch heiga, kon een houvast.
0: Houvast.
1: Dat is mooi heiga. Koike heiga meditatie mee. Koike heiga een nieuw levensdoel bijvoorbeeld. Een chihuahua kopen. Een kind nemen. Of een partner nemen.
0: Een nieuwe partner nemen.
1: Het geeft spirituele rust.
0: Of een partnerruil.
1: Ja. Maar de vraag die je dan niet moet stellen, dat staat niet hier bij online. Maar ik heb echt een deprimerende vraag gehoord gisteren. Kalinja heb ik een deprimerende vraag zoeken.
0: Ja.
1: Ik wou een film. Ik wil film. Ik wil film. Ik wil film. Ik wil film. Amerikaanse film. Dan stelt die man de vraag op een gegeven moment. Aan zijn zoon.
0: Ja.
1: Dus hij analyseert zichzelf en hij stelt die vraag aan zijn zoon.
0: Ja.
1: Van heeft mijn leven zin gehad?
0: Ja.
1: Al die dingen die ik heb gedaan in mijn leven.
0: Papua bole betowase.
1: Papua betowase batjaigor betowase bolega. Raad biraat hem kamkali. Nee, dit is ernstig geluid.
0: Oké, ik ga niet lachen dan. Okay.
1: Nee, je moet niet lachen. Je moet echt stil zijn nu. Je mag niet lachen nu. Nee, dus die vader is in conversatie met die zoon.
0: Ja.
1: Die zoon is ook volwassen.
0: Ja. Ben je er nog? Nou. En opeens was Anand, ben je er nog?
1: En al die dingen.
0: Ja. Ja,
1: al die dingen.
0: Je was even weg. Je was even weg. Ik weet niet wat er was. Ja. Je bent er weer.
1: Kahowega, Lloyd.
0: Nee. Je praat over spirituele rust. Na de spirituele rust krijg je dit. Ja, dat je, je bent er weer.
1: Eigenlijk hier.
0: Ha, toe eigenlijk.
1: Ego boze geest, ja, spiritueel.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar dat ding van die film heb je gevolgd. Dus gisteravond kijk ik naar een film.
0: Was he, heeft mijn leven zin gehad.
1: Bab orbitua bagle baitke. Vind ik altijd heel mooi.
0: Ja.
1: Als ze niet tegenover elkaar zitten, maar gewoon op een bankje naast elkaar.
0: Naast elkaar.
1: Vind ik mooi om te zien.
0: Ja, ja, ja.
1: Heel veel liefde toch, tussen die twee. En die vader zegt aan die zoon, Bitta, ik weet niet of mijn leven zin heeft gehad. Ik weet niet of al die dingen die ik heb gedaan,
0: ja,
1: of ik daarmee enig verschil heb gemaakt.
0: Ja.
1: Ik weet niet, raad biraat hem kamkeretri, raad biraat ikali, marli bati ikali, ukali. Ik heb van alles gedaan in mijn leven.
0: Ja.
1: Om succesvol te zijn, om iets te betekenen. Maar heeft het uiteindelijk zin gehad?
0: Ja.
1: Heb ik iets daardoor veranderd? Of was ik maar een piepklein radartje in het geheel?
0: Ja.
1: Dunya bharme?
0: Ja.
1: En doet het er eigenlijk niet toe wat ik heb gedaan en wat ik niet heb gedaan?
0: Ja.
1: Maar terwijl ik bezig was al die dingen te doen.
0: Ha.
1: Lloyd, ben je er?
0: Ik ben er. Ik ga mijn Sunila. Hallo?
1: Terwijl ik bezig was om al die dingen te doen,
0: ja,
1: heb ik te weinig tijd aan jou besteed.
0: Ah, wat mooi.
1: Terwijl hem u kamkeretree, had ik te weinig tijd met jou.
0: Hij is er bewust van geworden.
1: Kon je bellen, Lloyd?
0: Hij is er bewust van geworden.
1: Nou ja, hij vroeg zich dat af.
0: Ah, oké.
1: Okay. Van heeft het allemaal zin? Dus je wordt er bijna depri van deze vraag.
0: Ja.
1: Van al die dingen die ik doe in mijn leven, heeft het zin?
0: Ja.
1: Of moet ik juist zeggen, laat ik een beetje minder doen?
0: Ja.
1: En laat ik een beetje meer tijd besteden met mijn dierbare Lloyd. Laat ik een andere balans zoeken.
0: Ja.
1: Want de dingen die ik met mijn kinderen doe, of met mijn vrienden of familie of whatever,

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De race beleeft dit jaar zijn laatste editie. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. De Amerikaanse politie op zoek naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. De Spaanse en Franse hulpdiensten verwachten morgen extra problemen vanwege hoge temperaturen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozan Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: Yau Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm. Brass Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brass Fest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party pieces. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brass Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brass Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brass Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anulpa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, Divek Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brass Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, DLC Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brassafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brassafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brassafest, get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brassafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brassafest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De race beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar 2 zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. 2 minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger. Vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Blijkt uit het halfjaarverslag van het netwerk Bedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden in het hele land is zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Bas tu chahiye. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp nummer her. Full the vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 is het druk in de richting van Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 3 kwartier in de file door de Duitse grenscontroles. En op de A12 richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen de Duitse grens en Duiven. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 15 minuten oponthoud. De A17 richting Dordrecht wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 15 minuten in de file. Dan nog de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam. In beide richtingen tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein 15 minuten vertraging door schade aan het wegdek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
3: Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De race beleeft dit jaar zijn laatste editie. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. En de Amerikaanse politie op zoek naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. De Spaanse en Franse hulpdiensten verwachten morgen extra problemen vanwege hoge temperaturen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: तैयार हो जा तैयार हो जा तू यार हो जा सुन वालो उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन देन हाफ में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले ब्रासा फेस्ट जादा 29 एंड जोंदा 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर देन हाफ में Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Laatste kans, score uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brasafest. Koop het nu op brasafest.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is

0: Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De reis beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi Nine gaan over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van een mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden is in beide landen zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: Food, music, shoppen, dansen en één groot feest. Dat is Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzafest.nl. Doe jou die keur. Brazzafest.nl per Toegeritlee. De super early bird tickets.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem door een ongeluk 11 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De weg is weer vrij, de vertraging is een kwartier. Een half uur vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Knoop het Klaverpolder. Door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug is dat op de A16. Op de A29 is een slagboom aangereden bij de Haringvlietbrug. Richting Rotterdam staat het stil 7 kilometer vanaf Knoop het Sabina. Richting Berg op Zoom vanaf afrit Oud-Beijerland ook 7 kilometer stilstaand verkeer. En ook op de N59 staat het stil, daardoor richting Hellegatsplein 4 kilometer file in beide richtingen.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ujala Radio, Dujana is toch mijn favoriete radiostation.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen en laadpalen. En de Spaanse en Franse hulpdiensten verwachten morgen extra problemen vanwege hoge temperaturen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens een Nijmeegse vierdaagse feesten. Experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen en laadpalen. En de Spaanse en Franse hulpdiensten verwachten morgen extra problemen vanwege hoge temperaturen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Tu jaane hai toch?
3: Tu jaane hai toch?

Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot

en artiesten uitzien op één event, Brazzafest. The Bad met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans en Anoupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukes, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay, and many, many more. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts, best DJs en dansgroepen. Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza. Namens Brazzafest, get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, score uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazzafest. Koop het nu op brazzafest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Binnenkort jarig, door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaais aap deze te heet. Pandra vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen en vastgoed en ook het circuit Zandvoort, dat dit jaar zijn laatste race beleeft.

0: zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Roepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor allerlei zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Brassafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brassafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast toch altijd een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 10 minuten oponthoud. De andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging ook nog 10 minuten. Dan wordt er nog altijd gewerkt op de A16 van Breda naar Rotterdam. Net voor de Moerdijkbrug. Daar is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten. En daardoor ook nog altijd een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 bijna een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect.
3: Sunwalwa Pusundri Hujala Radio. Aurier Ha Agla Number.

You are Ujala Radio Headlines. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. Experts slaan alarm over meterkasten. Hoepkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen en laadpalen. En bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: listening.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A. Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical! In juli bestaat 40 jaar.

maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-118-12. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Ujalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes en Beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest

0: shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brazzafest. Check voor meer informatie op brazzafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brazzafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brazzafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brazzafest.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen uit Oekraïne van 13 en 17 jaar. De twee broers zetten de minderjarigen vanuit het huis van hun vader in Maassluis in als sekswerker. Eerst voor schoonmaakwerkzaamheden, later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor diverse zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Brazzafest. Eén festival, twee dagen, duizenden smiles. Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzafest.nl. Doe je toch?

0: niet adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 100 kilometer file in totaal met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. Een ongeluk op de A4.

0: Antwerpen naar Rotterdam tussen Zoomland en afrit Tolen. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. De werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk nog eens een half uur oponthoud. En tenslotte de A256 Goes richting Zierikzee bij Wolfhartsdijk 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio gaat helemaal los. Los.
2: Dood baloge. Dood baloge to jhaag lagegi. और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, zo openen we dit uurtje met de heerlijke vibe samen met Raymond Randerijn en Renuka on the vocals. Ja, cham cham chamke. En zo schitteren we vandaag. Pure sprankeling en energie hier op jouw favoriete radio, Ujala Radio. Ja, blijf heerlijk schitteren vandaag. Vol met energie. En blijf vooral lekker fonkelen. En natuurlijk samen met je favoriete radio, Ujala Radio. Ja, het is weer een heerlijke dag. Een prachtige mooie dag. Met heel veel energie op je radio. Ik zie ik mooi Ghana. Heerlijke Ghana. Groep Zurit Ghana. Orisbaar film War 2 zit. Ja, een nieuwe deel. Deel 2 uit de categorie War. Met onder andere Hrithik Roshan in de hoofdrol. Ja, en ook schittert heel mooi in deze film. Kaira of Kaira. Kaira Advani. Ja, ook een heerlijke Ghana, een heerlijke enthousiaste, vrolijke Ghana, organische naam, Janabe Ali.

Ja, een heerlijke energieke Ghana, Janabe Ali uit de film War 2. Je ziet Hrithik Roshan in de clip samen met Junior en Thierre. Ja, en ze zetten niet alleen hun beste dansmoves in, maar ook hun charisma op volle kracht. Ja, een heerlijke Ghana vind ik dit. Het gaat over zelfverzekerdheid, over trots en het plezier om te schitteren voor je publiek. Ja, en zo voel ik me ook hier zo achter mijn microfoon hier in de studio van Ujala Radio. Ja, een heerlijke Ghana was dat dus, Janabe Ali. Een heerlijke Ghana met heel veel energie. Ja, ik zou zeggen, hou die energie lekker vast, want in War 2 ja, wordt de strijd net zo fel gevoerd als op de dansvloer, als, althans, zowel op de dansvloer als in het veld. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, goed zoet het Ghana, ik heb het je beloofd. Ook dit uurtje weer de beste en de heerlijkste hits. De stem van Raghav on the vocals, organica naam heet Dil Kakia.

Ja, een prachtig, mooi, hartverscheurend eerbetoon aan verloren liefde en de stille vraag. En die vraag is dan, als we emoties met elkaar delen, verdient mijn hart dan ook een plek? Dilkakia, Hamere Dilkakia, de prachtige mooie stem van Raghav Chaitanya en komt uit de film Metro in Dino. Ja, een prachtige mooie ballad. Je voelt de leegte van niets minder dan onvervuld verlangen. In deze prachtig mooie Ghana uit de film Live in de Metro in Dino. Ja, een nieuwe versie van de film die we eerder kennen. Ja, hou de emotie vast die je voelt. De muziek van het leven gaat gewoon lekker door hier bij Ojala. Ook als woorden even tekortschieten. Filmkanaam heet Houseful. En deze Damaka track komt dus uit de vijfde serie. De vijfde deel van de generatie Houseful. Ghana kanaam heet Dilina Dan. Ik Damaka Ghana. Ghana waar je even lekker op kan meebewegen.

Hey Dylan Adaan to Biba van Hoja. Ja, het nodigt je uit tot een speelse, rebelse liefde zonder blijvende verplichtingen. Ja, laat dat naïeve hart van je los. Dans en lach een beetje. En laat je verleiden door de heerlijke magie van liefde op drift. Want ja, in Houseful-stijl is het leven precies dat. Lekker extravagant met een flinke extra dosis verwarring. Ja, een heerlijke swingende Ghana. Heerlijk kleurrijk als je de clip ook ziet. En hij zit vol met romantiek, chaos en onbetrouwbaarheid. Ja, kom dus uit de film Houseful 5. Een heerlijke Dhamaka Ghana hier. Andunya Kamajur Hindustani Hit Radio. Je geniet van de heerlijkste hits. De beste Ghana. Arwobi Amit Jaram Kisat. Ja, samen genieten we van de heerlijkste nummers. Ja, deze is van Jubin Notial op mijn playlist. Komt uit de serie The Royals. Ja, ook weer een heerlijke swingende beat. Ja, een swingende beat waar je lekker op kan meebewegen.

गाना का नाम है Ecstasy. En je voelt het gewoon door deze Ghana. Komt dus uit de serie The Royals. Ja, ging in première op 15 maart 2015. En is een hele mooie serie met een prachtige mooie verhaallijn. En heerlijke Ghana's. Ja, je hoort ze hier zo bij Ojala Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van de heerlijkste hits en de beste Ghana.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers celstraffen opgelegd voor mensenhandel met minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. En experts slaan alarm over meterkasten. Vooral oude modellen zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brazzafest. De band met Kirin Kedar, Miss Anj, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, D-Vex Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sonier, Vardin en Vinay. Brazzafest. Live music, dance shows, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwaki Nat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brazzafest, get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brazzafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brazzafest.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Burgemeester Schouten van Rotterdam zal donderdag aanwezig zijn bij de herdenking van de Holocaust in Rotterdam en er spreken. Evenals de Israëlische ambassadeur Zvi Vapni. Daarmee maakt Schouten een einde aan de vraag of ze wel of niet aanwezig zal zijn bij de herdenking Meloods 24. In de raad hadden DENK, Partij voor de Dieren en pro-Palestijnse activisten Schouten onder druk gezet om de ambassadeur te weigeren of anders zelf weg te blijven. De rechtbank Rotterdam heeft 2 broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen van 13 en 17 uit Oekraïne. De broers zetten de minderjarigen vanuit het huis van hun vader in Maassluis in voor schoonmaakwerkzaamheden. Later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de Haagse politie meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen droog en zonnig. Later en ook in de nacht trekt er, vooral in het noorden en midden van het land, wat bewolking over. Er is nauwelijks wind en het wordt tussen 12 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kiff.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.

Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Den Haag Rotterdam. Voor knoop het Ketelplein 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. Het heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Dan de A16 bij de Rotterdam voor de Merwedebrug. Bij de werkzaamheden daar bijna een half uur oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd voor Moerdijk. De weg is dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de haling van die brug over de A59 en de A29. En tenslotte de A27 bij Daar-Gorkum. Voor de brug Gorkum rijdt het langzaam over 6 kilometer en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live.
2: Ujala Live.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

अभी थोड़ी देर में हम शुरू करने वाले हैं यही प्रोग्राम जो कि हम लाते हैं आपके वास्ते elke maandag tot met vrijdag. अगर वक्त रहा तो, als we tijd hebben, dan komen we met de uitzending van Koffie Chai Middagshow aapke waaste. En hem je programma benaast ik te heen met Anand Chandrika Singh. Want wij bespreken het nieuws van vandaag. Of ja, Anivalidinukilie. Natuurlijk hebben we luchtige onderwerpen. Joekie Hamlok, aapke zaad. Benaten heen. Sunate hè, Ujala Radio. Ja, dat doen wij. Bij Ubar, Ujala Radio.

gaan Radio Gezira bij Sunlina ham landen wel de headlines van vandaag. Aaj ke kuch samachar jo hai ya jo beet gaye hai. Zarur sun lena. En adami aavega. Dus zometeen Koffie Chai middagshow ka programme. Kya ham baat kane wale. Wat we gaan bespreken, dat hoor je dan zometeen Ujala Radio ke programme. Koffie Chai middagshow mee. Naaj meri jaan fatafat. Toe tayar ho ja voor Brasa Fest. Brasa Fest. 29 en 30 augustus. Event Center Jukehe. Gia Event Center Den Haag mee. Koop je super early birds tickets. Abi kuch din. Er zijn nog een paar dagen. Kuch din baki regais in wala. Om je tickets te kopen. Dus apnik gaat in. Ja, dostok ke gaat in. Pura parivar ke gaat in. Koop je tickets op tijd via brasafest.nl. Brasafest. 29 en 30 augustus. Gia Event Center Den Haag Charmeer. Tot de jaar hoja. En naast Mirijan, fatafat.

0: किशोर कुमार के आवाज में अभी आपने सुने हैं सुन वालों, देखा न हाय रे सोचने हाय रे बॉम्बे गोवा जिसमें काम के हैं अमिताभ बच्चन। एंड इस फिल्म में या एक कहानी है, एक गनवा अख्तियार करे खातिन मुस्तन अपन दाह अपनों वर्ड माना उदिनवा पे ना अपनी में करी सेगा। Hij heeft pas een dag later opgenomen, want ook het had te oefenen kregen. Want hoe temoa pe Amita beetje na janet er hanna je. Maar ja, je ziet het. Bombay to Goa me ketna mooi zie gaan op acteer kregen ba, kese na je ba. Geweldig. Dekha na hai re, socha nahi hai re. De headlines van vandaag, Adami Aige heeft het, dus hij moet zijn stem even goed zetten. Microfoon mooi instellen, en dan moet hij even gaan zitten. En dan krijgt hij zometeen zijn koffie. Gaas, mijn man, het toch? In meerdere dorpen in Noord-Brabant zijn woningen beklad en vernield uit protest tegen de komst van een asielopvang. Politie onderzoekt de incidenten. Heire. Vrachtwagenchauffeurs klagen over onduidelijke waarschuwingsborden bij de Merwedebrug. Vooral buitenlandse chauffeurs zouden hierdoor in de problemen komen. Toen ja net al, Merwedebrug is als een benauwing, maar de vrachtwagenchauffeurs mogen er niet eroverheen, volgens mij. Want behoudt Kerkree Boutou Milsekega. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan de minister van Defensie na ophef over TikTok-video die veel negatieve reacties opriep. Gaan we niet komen, TikTok-film, hega. En het wordt vandaag overwegend zonnig met temperaturen tussen de 23 en 27 graden. Ideaal zomerweer voor de laatste vakantieweek in juli of van juli. Nou ja, ham beherwa de kila, ham babe bieten bati, ham nageli hega. Maar het ziet er wel lekker uit. Pani nabers hega. Maar misschien is het wel een beetje frisjes. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een voorlopig handelsakkoord bereikt waarmee nieuwe importheffingen deels worden voorkomen. Nou ja, meneer Trump is weer bezig natuurlijk. In Gaza zijn op meerdere plaatsen humanitaire gevechtspauzes ingesteld om hulpverlening mogelijk te maken, terwijl de internationale druk op een duurzame oplossing toeneemt. Nou ja, voor de rest heel nieuws zeker. Zullen we zo meteen met Arend bespreken. Afgelopen weekend met koontje bijleggen. Ja, Arend wil dienen met koontje huggen. Of iets anders. Hoi ze kijken. Welkom allemaal op Ujala's middag koffietjai, middag showme. Het is maandag 27 juli. Een nieuwe week is begonnen. En zoals iedere middag nemen we rustig de tijd om je bij te praten van het belangrijkste nieuws van het weekend, of je aan wil doen een claim uit Nederland en de rest van de wereld. Of je nu onderweg bent, toe kahinjahega, toe kampje barte, of je geniet van je vakantie met een kopje koffie, chai. Fijn dat je luistert. Ha, koffie lele, chai wa lele. Ja, to ijskoude chai. Goedemiddag Hanne. Goedemiddag, welkom.
1: Zo is het.
0: Lange intro. Mooi. Kese toe barte.
1: Toe barke druk hega. बड़ा समाचार तो कहेगा हाँ थोड़ा से द्रुक है वाले चा
0: या लोई या तो के बड़ा द्रुक है गदेश या वहाँ तो
1: थोड़ा से बैठा बा
0: गटिया बैठा है या
1: थोड़ा से पानी पी
0: मत तू मुहा से थोड़ा काम चला है तू मुंह से थोड़ा काम चला खानी हाथ से काम चला तो
1: बहुत ज्यादा मुंह चला है खुद में रात पहले माई बाप बोला था हम लोग क्या हालत है
0: या
1: नो या अबे तलक हमारे यहाँ चा कि मुंह ना चलाओ बोई और छौड़ी
0: मुंह ना चलाओ
1: बिटिया बेटवा के तो मुंह ना चलाओ
0: या
1: स्कूल हम लोग जाएला तो स्कूल आप जाने कौन सी हमने सीखीला मनेर यमुत असर्टिव साइन ना मनेर यंग मान यमुत असर्टिव साइन
0: यमुत फॉर योरसेल्फ ऑफ कम यमुत वेल या
1: द स्टाइल्स लेरी है यमुत ने यमुत नहीं चलावे En op school leer je moet assertief zijn. Ja. Hoe vind je die?
0: Ja, dat is een beetje dus tegenstrijdig.
1: Het botst wel, hè? Het botst wel.
0: Maar doen we dat thuis tegenwoordig niet? Hamlokje lerken assertief naja. Hoe ze naam moet je laten hebben? Of geef eens geen weerwoord?
1: Hamlokje lerken kijk daar.
0: Ja.
1: Of soms bakkeren we een schooljaar op zich houden. Bekaida batjai. Zomaar. En wij hebben zoiets van: wacht even, je moet fatsoen hebben, je moet wachten. Je moet respectvol zijn, je moet er niet tussendoor gaan gillen.
0: Ja.
1: Dus wij leren onze kinderen iets anders dan wat ze op school meekrijgen. En die balans vinden is soms een beetje tricky. Totdat je ziet dat je kinderen het veel beter doen op school dan die andere kinderen.
0: Ha.
1: Dan als die leraren je dat uitleggen van toller qua kamti bat jaiga, toch? Dan kun je ze zeggen van ja, kamti bat jaiga, maar ook een prestatie dikto.
0: Ja.
1: Mijn kind haalt 9 en 10, or ik woon dik kontje pa wega.
0: Ja.
1: Dus hou op met je, hè? Je kind is wat stil in de klas.
0: Ja. Nou ja,
1: ja
0: goed.
1: Toch?
0: Ja, nee,
1: ik heb het meegemaakt bijvoorbeeld bij mijn eerste.
0: Ja.
1: Natuurlijk, eerst lig je abe toesotje kan je zeggen, toch?
0: Ja.
1: Want dan weet je het niet. Je bent zelf onervaren. Je bent net papa, mama. Hey. En je kind naar school en je krijgt te horen van ja, je kind is een beetje stil in de klas.
0: Ja.
1: Dan ga je wel een beetje twijfelen van hè? Mijn kind is een beetje stil. Is dat niet goed? Is dat wel goed? Je gaat wel een beetje nadenken erover, toch?
0: Ja.
1: En dan op een gegeven moment ga je de cijfers zien. En dan zie je dat je kind alleen maar hoge cijfers haalt.
0: Ja.
1: Dan denk je, oké, maar ja, waar zeur je over dat mijn kind stil is?
0: Ja, best heel rock, toen heb het, ja. Maar,
1: hou
0: maar,
1: jij je mond?
0: Ja, huh? Inderdaad. Maar aan het botst het niet met onze normen en waarden. Je zegt zijn naam in de school, ja, trittig, meneer, mevrouw, wakker, bulletin, ja, meneer, ja, mevrouw, of je vrouw, bulletin.
1: Juffrouw, meneer.
0: Or, gari, hamelijk, belaten hier met u, Bab Maaike.
1: Maar ja,
0: ja, en hier doen we van Jan Piet Klaassen. Hè?
1: Ja, maar hier leer je het van de leraren zelf.
0: Ja.
1: Leraar wat ook bolega van nee, je moet geen meneer zeggen of
0: noem me
1: meester.
0: Jan. Noem me Jan.
1: Ja, hè? Precies.
0: Ja.
1: Precies.
0: Wat je eigenlijk, dus dan, eigenlijk dan moet heren, hè?
1: Dat botst een beetje met wat wij onze kinderen meegeven van huis uit.
0: Ja.
1: Dus die balans vinden, zo nu wel jonge moeders, vaders, die is belangrijk. Neem het niet klakkeloos over wat zij zeggen, dat het zo moet. Want wij zijn Hindoestanen, wij hebben onze, eigen waarden en normen soms, zeg je toch. En dat is niet altijd op één lijn. Hey, waarom eet je zo chap chap?
0: Oh.
1: Dat is niet altijd op één lijn. Op één lijn.
0: Toen ik er, ik zeg
1: Je eet behoorlijk smerig hoor, Lloyd. Toen netjes, ik aan haar. Hey. Doe deze chihuahua, ga je, hou op.
0: Koffie eigen. Ja, maar...
1: Gordé,
0: want ik mag er niet doorheen praten.
1: Ga mijn herhaling met zo'n liedje, hoe dit ding klinkt.
0: Ja.
1: Maar dat mooi klinken, hoor, ja.
0: Ga mijn opname heggen, dus dan dien persoon hebben die gesleur van jou.
1: Als zo'n lied opname bij Barra mooi klinken weer.
0: Ja.
1: Vooral dat ding dat roeren.
0: Ja.
1: Eigenlijk iemand die netjes hoort, hè? Roert, mag je dit niet horen?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Dit mag je niet horen eigenlijk.
0: Toen je ze kreeg, toen ben je dat gaat krijgen.
1: Nou, maar hem zo naai laten. Hem dat demonstreert. Toen zat je werkelijkheid met z'n tjeis en pila, Lloyd. Werkelijkheid met Janik en dan netjes en pila.
0: Ja.
1: Je hoort niks, je ziet niks.
0: Nee. Hij is niet hegen, inderdaad.
1: Dus ik dan netjes en pila. Maar denk je, radio, ik een show, het hoor. Radio show.
0: Natuurlijk, ik een show, hegen.
1: Zo niet, Lloyd.
0: Wie komt hij dan, dames en heren? Zo'n hallo?
1: Lekker, Lloyd.
0: Lekker, hè?
1: Chota sleur op haar. Dus Janik, ga je gaat die? Mijn gehemelte doet een beetje pijn.
0: Oh, oké.
1: Ik weet niet waardoor het komt, hoor. Ik denk dat ik het wel weet trouwens.
0: Zeker.
1: Ik heb hele harde chips gegeten. Chips waar soms tararad. In plaats van dat die plat ligt in je mond. Je stopt het toch zo in je mond. Bloop. Je let niet op. En je gaat zo rechtop staan.
0: Toen haai ik je maar na een mangete. Rustig, ze kijkt direct. Mohammed Dalele.
1: Werkelijk.
0: Huh?
1: Je denkt van, haldi, daar de had was afakken lido.
0: Ja.
1: Maar dan, volgens mij stonden er 1 of 2 zo rechtop.
0: Ja, dan krijg je dat.
1: En dan komt zo'n chips tegen je gehemelte aan.
0: Hi boy.
1: En niet elke chips is zo hard, hè? Maar ik kijk Gohaiga Isaid. En die hebben rare namen toch? Ik heb red chili, kaini konchis.
0: Hot.
1: Dus je denkt van, laukhai toch?
0: Ja.
1: Dus dan
0: vrijdag hebben we koffietje ook gemaakt. Toen hebben we weekend bijna met jaarbeel. En toen moest ik zelf erom lachen. Kitu apen sab kaida jon hai apen ajwa ke lele bate.
1: Alles. Alles. Eén op één. En ik schaam me er niet voor. Ik ben er trots op. Ik ben er trots op, Lloyd. Maar Aja bouwt dat je in zijn
0: raam. Toen Aja keet. Sap je wel eerlijk. Toen kogroeme ik moet naar Aja heb hier.
1: Dus ik heb mijn Aja nooit gekend.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is jammer. Maar het is niet anders. Dus, maar de verhalen die ik ken van mijn Aja.
0: Ja.
1: De boot achijn Sandraya. Dus het is geen schande. Het is geen schande en het is ook niet erg en het is zeker niet slecht. Om een beetje op mijn Aja te lijken, of heel veel op mijn Aja te lijken. Bhale Sareke, mooi.
0: Maar Aja, zijn naam is geboren bij Laki, kwam je vanuit India?
1: Nee, of mijn Aja komt rechtstreeks uit India.
0: Uit India, rechtstreeks uit India.
1: Rechtstreeks, lange. Linea recta. En mijn Aji,
0: ja.
1: Die is onderweg geboren. India's is haar naam. Hoe vind je die?
0: Arre?
1: Urasta me geboren, Balba, de boot me.
0: Ocha?
1: Mijn Aji. Mijn Aji's naam is dus, was dus, daarom, Samundari.
0: Samundari.
1: Hamar Aji ke naam raha Samundari. Omdat u samunder pe okar janm bhaile. Hoe vind je die?
0: Ja.
1: Mooi hè?
0: Ja, maar... Mooi verhaal.
1: Dankjewel voor het vragen, Lloyd. Ja, toch geïnteresseerd, maar...
0: Nee, maar het is wel interessant. Ik vind het wel interessant om dat soort dingen te weten. Van Abham Samajgeli, kijk, hem lokke pahelke admilong, hem lokke kesneke zijn naam deelt. Dus die vrouwen kregen dan die, als je toen dinsdag geboren op hele, dan krijg je de naam van de dag dat je geboren bent.
1: Ja, Atwarke bijvoorbeeld. Atwarja.
0: Atwarja of Sanicharia.
1: Ja, nou ja, dat heb ik niet zo vaak gehoord, maar Atwarja wel. To naam rakabe Budrawar. Saniwar. Nee, maar Hindoestaanse namen werden herleid naar omstandigheden of getijden of dat soort dingen. Inderdaad,
0: ja.
1: Heel vaak hoor.
0: Ja.
1: Na altijd, maar wel heel vaak.
0: Ja.
1: Kono om een matlab chupalatra. Maar in elk geval, ik om matlab raha altijd.
0: Ja.
1: Tegenwoordig hoor je namen, Lloyd.
0: Arre babre.
1: Waarvan je denkt van, ik kon een matlab. Of is het de moeilijkste woord die ze konden verzinnen, toch? Met een X, met een V, met een Y erin. Dus ook een woord Jonna bestaan, dat schijnt tegenwoordig de mode te zijn. Dus als je een naam verzint, moet het een naam zijn van samengestelde letters die eigenlijk niet logisch zijn.
0: Hmm.
1: Dan is het een mooie naam.
0: Bina Matlabke naam.
1: Nou ja, je moet vooral uniek zijn, hè?
0: Ja. Dus
1: Matlabwali naam, de kamer naam is Anand. Ha, mooi Matlabwali.
0: Maar een mooie naam, hè?
1: Maar 10% van India heet zo.
0: Hoe dan?
1: Dus dan ben je niet uniek. Dan is je naam niet uniek.
0: Hoe kan het zijn dat 10% van India Anand heet? Kan het hier zijn?
1: Toe safe, Dek, India heet niemand Lloyd.
0: Nee.
1: Dus jij bent safe.
0: Ja. Maar India, mijn bra, je had het een maand of twee maanden geleden over die kakkelakpartij. Nu pas komt het in het nieuws hier in Nederland. De klamelijke nationale regelen, toch, met onze nieuws?
1: Zeker. Over Cockroach Janta Party.
0: Cockroach Janta Party. Kun je uitleggen hoe ze op keer...
1: CJP.
0: Wat is
1: dus
0: de aanleiding?
1: Niet de BJP, niet de BGP, dus ja. Niet, maar de C.
0: CJP. Wat is de aanleiding? Kun je aanleiding raha? Kiezen is het een hartaalkerige, stakerige? Wat is.
1: Nou
0: is
1: ja,
0: het,
1: ze werden in een rechtszaak werden ze gedisqualificeerd. Van jongeren van nu zijn net kakkerlakken. Dat zei die rechter.
0: Dat rechter
1: wel uitspraak wakker is van jullie zijn net kakkerlakken, jullie doen niks.
0: Ja.
1: Toen hebben de jongeren gezegd van wacht even, maar wij hebben diploma's, we zijn universitair geschoold. We zijn academici, maar we vinden toch geen fatsoenlijke baan.
0: Ja.
1: Dan hoe dan? Wij moeten uit het land gaan om een beetje te werken. Dus toen zijn ze uit boosheid, zijn ze zo'n beweging begonnen. De Chachata-partij.
0: Chachata-partij.
1: Kakkerlakken-partij. Maar met een knipoog naar BGP.
0: Ja.
1: Zij hebben het genoemd CGP.
0: CGP.
1: Dus CJP.
0: Cockroach Janta Party.
1: En die beweging is groeiende. Het is nog niet heel groot hoor. Maar dhire wel saman kuch na kuch karega links en rechts.
0: Ja.
1: En de westerse media pikt het op natuurlijk.
0: Ja.
1: Die vinden dat interessant natuurlijk. Van, ja. India met hoega kuch lau, hè? We springen er bovenop. Dus India met heer babalba, daar springen ze niet bovenop.
0: Nee.
1: omdat het maar duurt en duurt en duurt. Maar dit soort dingen vinden ze super interessant, dus dan springen ze erop.
0: Ja.
1: En dan krijg je berichtgeving in de westerse media.
0: Ja. Leuk. Nou ja, goed. In Modi gaat in, Modi gaat in, Conchi, wat betekent dit voor Modi?
1: Na Modi.
0: Modi gaat in, Conchi betekent het.
1: Jiske bibi Modi. जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम
0: है या।
1: कैसे बिस्तर पे लेटा दो
0: हाँ
1: गद्दे का क्या काम है
0: कानून तो जाने है बड़ा मुंह से है
1: जिसके बीबी छोटी
0: हाँ
1: उसका भी बड़ा नाम है गोद में खिला लो बच्चे का क्या काम है देख ले तो Of God me baithalo.
0: So it's.
1: Okay. Jekar bibi chota ba godi me lele.
0: Godi me lele don. To kena ho larka leke. To kabu na larka leke lele.
1: Hamu chota ba ti to kina feni kare tu.
0: Nee. Tu kaha chota ba de man? Hey.
1: Tu na feni kare ham chota ke baati hai.
0: Na. Ti
1: ke chota ke.
0: Ta ke to ke lega godi me.
1: Ek meter.
0: Ke to ke lega godi me.
1: कोई ना है लॉय
0: कोई ना है तो के जोन मांगे गोदी में लेवे के
1: जब माय बाप ना है तो कोई ना गोदी ले तो के
0: आई तो तू इनम
1: इमोशनल इमोशनल हम बोली ला चीज बा
0: या जब बाप माय ना है dan word je hoe noem je zoiets als je geen vader moeder meer hebt hoe noem je
1: je tour besahara
0: besahara nee ik doe zijn naam heet toch nee niet wees lavaris
1: zoiets
0: is erg hoor is wel erg hoor
1: oké hem lok bolis nami me hindustani me
0: tour
1: ho jaiye tour ye to ke koi na hai ab
0: oh tour na ya hum ye word wa na janate ya tour
1: dekh le to ke sikhai la hum word wa maar ik ben van een andere generatie ook Lloyd kijk jij en ik zijn leeftijdsgenoten maar generatie
0: to puraniya baat hai to
1: dekh mijn aja was gewoon uit India
0: ha hota hai
1: aur tor aja san naam ke
0: ha
1: dekh le to dus er is al een generatie kloof meteen
0: ja
1: bam
0: direct
1: dus een ja Nee, maar een kontje moet botre. Ha, mijn bab jana higa.
0: Ja.
1: Dat ke godi leiga.
0: Anaat. Nee, anaat hoe je. Toen anaat hoe je. Toen anaat hoe je. Anaat.
1: Inderdaad. Toen zat je toch ouderen toch ke godi leiga.
0: Nare.
1: Toen doe je meter ke baat het toch ke ouderen toch godi leiga. Hey, kah hoi bijchani se.
0: Oh, bab re.
1: Dat gaat niet goed hè?
0: Nee, dat gaat niet goed. Dan moet ik alles zelf doen straks. Hè?
1: Ay, dus het gaat niet.
0: Nee, maar je hebt.
1: Wat heet dat rommel iets om ze batia te loeit? Mooi bad batia. Weer wakker over.
0: Nee, weer wakker over. Kun je met je weer wat over?
1: Kan je het slecht aan, hè?
0: Ja, kan je het niet iets alleen weer aan het regen en dan weer droog en dan weer zon.
1: Wie ooit zijn Thora?
0: Ja, dus ja, we moeten daar vandaag een leuke dag van maken. Een beetje chill dag.
1: Ja, chill dag. Antakila woensdag geluid. Woensdag ke baan chutti.
0: Bianis is het.
1: Maar morgen is 28, maar woensdag 34 graden.
0: Oh, maar dat is wel extreem meteen, hè? Van
1: wow,
0: 25 naar 34, dan is het...
1: A22, hè, jaar. A22.
0: Nee, maar het is wel erg dat het dan ineens zo hoog gaat, hè? Van 28 naar 34.
1: 12 graden omhoog.
0: Ja, is toch veel.
1: Bootbarka verschilletje.
0: Nee.
1: Maar 34, mega, woensdag. En hebben we dinoa bhar afspraak baloit woensdag.
0: Oh, nou, dat hamka kakari.
1: Afzeg कर दी तो मैं क्या करूं बेहतर afzeg कर दी जा सब दोन
0: तो तो के बेहतर काम क्या करी मैं ई वीकेंड में काबले इज वेल इज बिजोंडर्स गेबर्ड नया ja, बिजोंडर्स बहुत बहुत खराब बात भले गए
1: मैं वक्ती वक्ती लोग बतिया पकड़
0: इसको
1: वेरवा के ऊपर एक चीज और बैठ के देख Brasa fest jo nahi ga
0: bitter
1: me ba.
0: Dus
1: weer of geen weer toe na spanker je.
0: Nee, zeker niet.
1: Dus toch niet eens hoeft te kijken ki kaise rahi kaise na rahi ga.
0: Nee.
1: Aur jab bahre kuch rahi ga dan moet je wel een beetje rekening houden.
0: Ja.
1: Ja toch?
0: Ja, mijn Brasa fest is bij binnen en het is droog en gezellig.
1: Wat jij doen kan delen. Toe bol loit, toe kon je
0: bijbolen. Ja, in weekend in kabel.
1: Kan je toch pet voelen ga? Toe bol.
0: Hamar pet voelen ga. Hamar saas na voelen, maar hamar pet voelen.
1: Toor pet kan je voelen ga?
0: Hamar pet voelen ga, ki kabel in weekend me kabel ga. Berlijn me kun jonchi voelen ga. Dat die man met zijn auto, kinder Jenny ke kabel, Dus hem lo boli la hardam ki dunia me dhe pagal me hega. Dit is één van ze, maar dit is wel erg. Hoe ga je als land, als gemeente, hoe kan je mensen beschermen tegen zulke gekken?
1: Nee, precies. Lo. Dus 100% bescherming kan niet. Kan wel, maar dan krijg je een politiestaat.
0: Ha.
1: En dan nog heb je geen 100%, maar dan neemt het toe. Dan moet je overal camera's plaatsen. Iedereen die een beetje gek doet, moet je meteen pakken, meteen opsluiten.
0: Dat gaat ten koste van onze vrijheid.
1: Dus daarom. Dus ergens moet je de balans vinden. Juist die vrijheid in het Westen, in een rijk land als Nederland, vinden wij zo aangenaam, vinden wij zo lekker en leuk. Berlijn is een van mijn favoriete steden.
0: Ja, Janila.
1: Tujanega, ik ga er heel vaak naartoe. Ja. Ik vind het echt geweldig.
0: Hele mooie stad. Ja.
1: Hele mooie stad, heel veel cultuur, iedereen samen met elkaar. Ik moet je zeggen, ik heb nog nooit iets meegemaakt daar.
0: Ja.
1: Behalve demonstraties en dat soort dingen.
0: Je hebt toch
1: Omdat er heel veel vrijheid is. Er zijn heel veel geluiden uit de maatschappij die ook gehoord mogen worden. Maar ik hou van Berlijn. Ik vind Berlijn echt een mooie stad. Maar dan, dat vind ik juist leuk aan Berlijn. Je hebt vrijheid.
0: Ja.
1: Je mag rondlopen, Raadke, Gomega, iedereen.
0: Ja.
1: Dus als je dat allemaal gaat inperken, dan is het geen mooie stad meer. En af en toe, Lloyd, ga je zo een gek hebben.
0: Ja.
1: Want dat is gewoon een gek.
0: Dit is gewoon gek.
1: Iedereen, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is in Nederland, ook daarbuiten niet, maar John Anmees uit Ujala Radio Sunega, John Bolega, ki mooi karisatamia. Ik denk niet dat er iemand is die dat gaat zeggen. Ik denk dat iedereen, ik ben ervan overtuigd, ook onze moslimbroeders, dat ze het allemaal afkeuren. Allemaal.
0: Ja.
1: Want hier kan niemand voorstander van zijn.
0: Nou.
1: Dat een of ander idioot, een gek, daar naartoe gaat en onschuldige mensen dood en verderfzaait daar.
0: Ja.
1: Niemand kan daar blij mee zijn. Onmogelijk. En als er iemand is in ons midden die denkt van, ha, mooi karis, laat je nakijken. Alsjeblieft.
0: De kwalijk.
1: Dat moet je met kusje naar mooie. Dat de kwalijk je luid lekker zei.
0: Oké, babwa.
1: Luid ook een jaar dingen.
0: In Londwake, babwa, bolekje van hij was gehersenspoeld.
1: Ja, maar het gebeurt jammer genoeg te vaak.
0: Ja.
1: Dat radicaliseren.
0: Ja.
1: Gebeurt jammer genoeg veel te vaak.
0: Ja.
1: Of het nou aan de linkerzijde of rechterzijde is. Het gebeurt veel te vaak, Lloyd. En heel vaak loopt het goed af, of met een sisser, toch? Dan komt er een of ander gek met een spuitbus en die gaat wat neerkwakken en that's it.
0: Ja.
1: En af en toe gebeurt dit. Kikoi churi, leke, pistool, leke. Ik bedoel, het gebeurt van beide kanten, hè, Lloyd?
0: Ja, nee.
1: Dat kan niet kunties, hè? En dat is jammer.
0: Dat is jammer, zeker jammer. Dan hebben we dit ook meteen besproken, want dit is wel een onderwerp die nu speelt. John Pijle, weekend bij mij.
1: Ik ken niet welke is Sandams, hè?
0: Oh, Sandams, hè? Het is wel belangrijk dat je een alarmsysteem in huis hebt. Of een settingcamera in huis. Of buiten, bij de deur, wat dan ook. Het is goed voor je, voor de bescherming. En slaap je ook rustig. Kon je naar je.
1: Hoe met Lloyd, ik hoor het, alarmsysteem.
0: Ha.
1: Hoe geavanceerd ook, hè? Alarmsysteem heeft ook zijn beperkingen en grenzen.
0: Tja.
1: Want hoe ver wil je gaan?
0: Ja.
1: Wil je overal een camera plaatsen?
0: Nee, door privacy.
1: Door
0: privacy gaat er aan. En je bezoekers. Toen
1: was camera op een mange looit.
0: Nee.
1: Ik heb malich gehad. Toen was hier. Ik heb malich gehad. En toen chapa bari en filler jij in haar onder. Dat wil je toch niet.
0: Als iemand dat hackt, dan heb je een probleem. Ja.
1: Dat zijn allemaal Chinese camera's.
0: Die
1: beelden komen zo online, hè, looit.
0: Ai, boy. Dus je moet oppassen waar je die camera op plaatst.
1: Trouwens, over Big Brother gesproken, camera's dus.
0: Ja.
1: In China hangen er overal camera's, toch?
0: Ja.
1: Overal.
0: Ja.
1: Nou ja, in heel veel landen hoor. In Singapore ook trouwens.
0: Ja, in Nederland ook hoor. Dus ja, waar
1: in Nederland ook, maar in dat soort landen wordt elke stap gevolgd.
0: Maar bij extreem
1: hegen. Waar heb je gekucht? Waar heb je kauwgum op de grond gegooid? Alles is geregistreerd.
0: Ja, ja.
1: Ze kunnen zo terugspoelen en zien. Want ze spoelen omgekeerd terug. Hè?
0: Die camera kan ook zien. Kind kon buiten vrouwelijke toegelen.
1: Sap. Goed, dus jij bent ons. Oké. Toe veilig naar een Joodse man. Elke escapade wordt ontdekt. Dus het probleem is nu dat in al die hotels in China hangen er ook heel veel camera's. Oké, in de lobby, dat wil je wel. Als je binnenkomt, dat wil je wel. In de lift wil je ook wel.
0: Een lift van mekken kijken?
1: Alleen voor je veiligheid, ja. Lift van bij iconen. Kono travestiet ook een moeilijke relooi. Dat kan je niet. Nee, dus, okay. Dus in de lift een camera. Ik kan het volgen. Ik ben het ermee eens.
0: Ja.
1: In de hallen, naar je kamers toe. Ik kan het volgen. Maar nu kom je in de kamer. In een hotelkamer die je hebt gehuurd. Dus wat gebeurt er nu? En dat is een probleem in China. Onder andere. Ook op meer plekken hoor. Er hangen gewoon camera's.
0: Maar dat kan toch niet
1: in je hotelkamer?
0: Dat kan niet. Nee, dat mag niet.
1: Dus dan ben je daar met je man of met je vrouw en...
0: You name it. Maakt niet uit.
1: Je denkt veilig te zijn, toch? Want je bent in een kamer. En dan ligt het plotseling op straat. Hoe vind je die?
0: Dat is... Dat mag niet. Dat is gevaarlijk.
1: Dat kan niet. Hamego advisba. China najeye.
0: Maar hotel wakke bari mikke. Hotel wakke. Maar dat mag. Maar dat gaat wel heel ver.
1: Nato kono camera ke niye China ke. Or nato kono robot ke niye China ke. Kappen met China.
0: Oké.
1: Dus, je wordt overal begleurd.
0: Oké. Dus we moeten die Chinese spullen niet meer kopen. Die robot die we vorige week bespraken. Ja,
1: iedereen heeft Chinese spullen. Dat is het probleem.
0: We ontkomen er niet aan.
1: Nee. Er is zoveel Chinees op de markt nu.
0: Je bedoelt Chinese spullen. Niet Chinezen zijn op de markt, maar Chinese spullen zijn er op.
1: Beide staan ik. En er zijn veel Chinese spullen. Doe nog een.
0: Maar denk je dat ze tijd hebben of kunnen ze... Ja, ze kunnen alles analyseren natuurlijk. Hè, met al die technische... of al die
1: technische producten. Dus wat er gebeurt, Lloyd, wat er gebeurt is het volgende. Alles wordt opgenomen, maar niet alles wordt bekeken.
0: Nou toch.
1: Totdat er een probleem is.
0: Ha.
1: Dus stel je voor, Hamra staat met Chalila. Of toe aike hamego la parmardele. Dan ga ik aangifte doen.
0: En dan gaat de politie zoeken.
1: Dan gaat de politie of hun opsporingsdienst, dat zijn allemaal AI gestuurde dingetjes vaak.
0: Ja.
1: Toe intyp kariga, i ghantua met takto, naar die beelden daar op die plek. En dan zien ze jou voorbij komen en ik geef me een klap.
0: Fatafat.
1: Dus dan gaan ze jou nu terugvolgen. Van Iedem Yakahas Allah.
0: Ha.
1: En zo kunnen ze elke stap terugzien. Kunnen ze een week terug, een maand terug. Ze kunnen alles van je checken. Hoe vaak je door rood licht bent gereden. Hoe vaak je dit hebt gedaan. Hoe vaak je dat hebt gedaan. Zo maken ze een profiel van je op. En dan weten ze van Lloyd is een gevaarlijke man.
0: Ja.
1: Grab hem aan die zin.
0: Ja. En dan kom je daar.
1: Dan kun je niks meer ontkennen, want ze hebben een heel film van je gemaakt.
0: Ja.
1: Kito kan gaan kon maar masikalebat in die week of in die maand.
0: Amati zei China vakantie, pet op hem na mijn leger vakantie.
1: Toen je pego China in die lelie, Lloyd. Als je zo van China in die zou, toen je lelie.
0: Nee, maar China lijkt me wel een land om een keertje te gaan bezoeken. Want Udeswa, ja, die is nu veel ver vooruit met alles en nog wat. En lijkt me wel een leuk land om te gaan.
1: Maar het is goed om de technologie te ervaren.
0: Ja. Maar ja.
1: Ja.
0: Maar toen maak je misdaad van Jun Hotoi, misdaden, komt die hoor.
1: Nee, maar alles wordt gemonitord.
0: Dus je
1: misdaadcijfer gaat richting nul bijna.
0: Ja, man. Dus toch goed?
1: Nou ja, China is een heel groot land natuurlijk, toch? Ja. Maar ook daar gebeurt het. Maar bijvoorbeeld een land als Singapore. Ja. Beter voorbeeld misschien.
0: Daar is helemaal nul.
1: Rijk land, goed georganiseerd, overal camera's. Big Brother is watching you everywhere.
0: Ja.
1: Dus, maar niemand doet daar bermasi. Nul. Misdaad is bijna niet heel.
0: Als je durft, kun je bij de maatschappij te gaan liggen.
1: Ik ga het je zeggen, zo nu wel naar Janet hoe je zei, maar ik betaal uit eigen ervaring. Toch? Als je daar bent en je moet spugen.
0: Ja.
1: Toe kokkelen en je moet spugen.
0: Huh?
1: Je mag het niet op rasta doen hebben, ja?
0: Ja.
1: Toe op een kokkelen, dan moet je het of inslikken, of je moet een doekje bij je hebben, een zakdoekje. En dan moet je daarin doen.
0: Maar de keer die gaat weer, hè?
1: Alles wordt gemonitord. Alles. Everything. Bij elke stap die je zet, staat er een camera op je gericht. Lloyd, maar dat ding is super veilig daar door het land.
0: Ja.
1: Dus als je niks te verbergen hebt en je doet geen manmatie, is het prima.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Nou ja. Dus dan let ik op winkelcentrum mee wat.
0: Ha.
1: Toen heb ik een tas gehoord. Of ik een tas rugde.
0: Dat is ook een tweeën.
1: Nee, dus die centra zijn heel druk.
0: Ja.
1: Laat ik even een voorbeeld geven. Dus je gaat ergens, je wil wat eten. Dat ding is druk daar. Dus je moet een plek zoeken. Maar wat doen ze dan? Ze zetten bijvoorbeeld hun tas die ze bij ze hebben.
0: Ja.
1: Zetten ze gewoon neer.
0: Ha.
1: Ta'uja ga je hebt torba. Maar je tas, Nederland, als je zomaar neerzet. Hé, hey, binnen een paar minuten. Tor tas wogel, tor jaga yogel. Maar daar, hè. Die mensen lopen door alles en dan komen ze na 5 minuten terug en hun tas staat er gewoon.
0: Heerlijk is dat. Kijk nou mooier het. Ja, zeker. Maar ja, ach ja.
1: Maar zo, ik heb een purana bato. Dus pahile je bia hoe tra sa naam. Volgens mij hebben we dit ook wel gehad hoor. 1 of 2 keer.
0: Oh ja.
1: Uitzending mee.
0: Ha.
1: Tap je nauta admi avatra kare.
0: Ha.
1: Toch?
0: Ha.
1: Met name John din barati avatra.
0: Ja.
1: De barati ke ontvang karie toch?
0: Ha.
1: Tinti me. Pahile sa naam tinti me raha.
0: Ha, tinti me ha.
1: Sabko je tinti banave. Dus dan ontvang je barati. Ta barati ave. Oke baithaye. Oke kuch piek diye. Ta raad ke jab ya hua rahiga. Op een gegeven moment is er een baja of er is een natuk. Vroeger had je natuk, hè, Lloyd?
0: Ha?
1: Kun je het voorstellen?
0: Natuk.
1: Dus natuk raha of een band. Oké, okay, later ga je band bachel.
0: Hmm.
1: Maar wat kreeg je dan? 1 rondje of 2 rondjes sigaretten kreeg je aangeboden. Dus er gaat iemand langs met sigaretjes, ego-sigaret.
0: Ha.
1: Dan mocht je een sigaret nemen. Of een vloedje, waarin het al zat.
0: Ja.
1: Dat we opnemen halen. Of je kreeg een sigaret, kant en klaar.
0: Ha.
1: Dit heb jij niet meegemaakt, hè?
0: Nee, dit heb ik niet meegemaakt, nee.
1: Dus Suriname me, ego sewa, ik soort oraha, van lau ego sigaret badde.
0: Ha.
1: En dan namen mensen 1 sigaret. Je mag niet 2 nemen,
0: ja.
1: Ego.
0: Want toch raadbaar kaarten kregen,
1: ha, JJP,
0: ja.
1: Dus zo ging dat in Suriname.
0: Ja.
1: Maar ik samai aisera habi.
0: Ha.
1: Ki dheer aurat logan bhi tamakhu piye tara sa naam mein.
0: Oh.
1: Blakatei. Blakatei. Volgens mij.
0: Ja.
1: Ja toch? Zo heet dat ding volgens mij.
0: Ja.
1: Dus veel vrouwen gingen ook roken hoor in Suriname.
0: Oh ja.
1: Maar ik heb laatst een trucje weer gehoord. Jonam bhul gai li rehi.
0: Oh tja.
1: En dat trucje wil ik delen met jou.
0: Oh tja, bol.
1: En dat wil ik ook delen met alle luisteraars.
0: Alle luisteraars. Ujjala reduke, sunu wala sun.
1: Ik heb een trucje sa naam. Ik heb een purana trucje.
0: Trucje. Oké. Okay.
1: Ik goed trucje. Dus dan had je goedkope sigaretten die je maakte.
0: Ja.
1: Je rolde het op.
0: Ja.
1: Maar het had geen smaak verder.
0: Ha.
1: Het had een harde smaak.
0: Ja.
1: Sigarettensmaak.
0: Ja.
1: Maar mensen wilden soms een menthol smaak hebben erbij.
0: Ja.
1: Je hebt toch sigaretten met menthol smaak?
0: Ja.
1: Dus dat was populairder, maar dat was duurder.
0: Ha.
1: Dus wat deden ze?
0: Ja.
1: En nu komt dat trucje. En nu komt die tori dus eigenlijk.
0: Ja.
1: De omen, ik drup. Ja, doei drup. Shilling oil ze man daar deel wat raken.
0: Arre? Maar waarom dan?
1: Op die sigaretten. Dan kreeg je een soort menthol smaak. Hoe vind je die?
0: Nooit opgekomen.
1: Dit was dat trucje.
0: Ah.
1: Dus kooi is uit zoenet hoi ga. Of zo tje toi man, werkelijk.
0: Ja.
1: Want ik was het helemaal vergeten.
0: Ja.
1: Totdat ik het weer hoorde afgelopen week. En toen dacht ik, oh ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Om die mentholsmaak na te boosten.
0: Ja.
1: na te bootsen. Bootsen. Toen ik corrigeer ik hem. Om het na te bootsen.
0: Ik laat het graag aan jou over dat je jezelf corrigeert. Hè?
1: Niet boosten, niet boosten, maar bootsen. Na bootsen. Nabootsen kan niet.
0: Nabootsen, ja.
1: Nabootsen,
0: ja.
1: Om het na te bootsen. Dus doe druppel shining oil. Als er mensen zijn die nu luisteren en dit herkennen, of hebben gezien of meegemaakt, of zelf hebben meegedaan daaraan, laat het ons weten. Want bij hem twijfel kan er liggen bij. Keetje dwassatje hoort raak je dan hoort raak.
0: Ja.
1: Want bohut purana baat hem wat hij zei.
0: Hoe ik op veldonderzoek heen.
1: Maaiveldonderzoek.
0: Zometeen word je gemaaid. Oké, nou dan horen we zometeen van Chijwa Satjohor Hakina. Maar pijlijk heb je raadbaar, je bia hoort haar toch. Wat was de reden daarvan? Die raadbaar bia. Kan je nou ooit die bia hoort het zelfs jouw gare?
1: Nee. Dat was een soort gebruik toch, Lloyd? Baradja aigeba, de raad per rehiga, de chouja badjaiga, sabere, dan gaat baraat weer weg.
0: Maar ik wil reden houden, toch? Kijk, hij heeft chouja badjaiga, baratje jaiga.
1: Ampan niet horobati. Maar ik jaan ik hoiga, meneer Mahabir, dat u Japan van niet ke belker en poetsle.
0: Maar Batia, hij zei naar haar, dat er meer gaat raken, Hansu, meer zorg. Dan moet je de veer pakken en dan veer waar raad kennen, je dat toch?
1: Nee. Er waren ook praktische redenen.
0: Of toen ik er kon een lurkje middel zijn, Nikeri, dan ga je naar Nikeri, dan kan je ook niet zomaar doorrijden, toch?
1: Nee, er waren ook praktische redenen, inderdaad. Raad bij raad, ieder ze uithar, weet je, jijke.
0: Ja.
1: Soms kon het niet en soms was het gevaarlijk. Dus dan bleef je daar rustig, relaxed. Maar volgens mij was er nog een tweede reden, hoor, Lloyd. Maar ook er gaat hij toch hem verwijzen, doorverwijzen.
0: Kan niet, maar niet wat naar boven.
1: Naar jouw eigen pandit ga ik jou doorverwijzen. Toen ja, op een eigen pandit. Is dat baat je toen ze pusheert, dan toch direct doorverwijs
0: kunnen. Hij zit voor hem, ja, baat.
1: Nee, hem janila.
0: Ja.
1: Maar ik ga dat niet zeggen, omdat ik het niet in de finesses ken.
0: Ah, okay,
1: hem okay. Precies na janila, die ik kan likhalba, kaise likhalba. Hem na janila. Echt waar. Maar ik weet dat het zo werd verteld. Van baraat je aigeba,
0: ja.
1: Dat ze beren jaiga. Maar Nederland met sab baraat, Lloyd.
0: Oh, hier
1: Rate raad
0: ja, gare.
1: Dus de vraag is, stond het ergens of was het een gebruik geworden? Dan sap koi socha trai se haiga. Of is er ergens een verklaring te vinden? Mino sabi.
0: Ja.
1: Ik moet dat voor ons, weet je, laat dat.
0: Ja.
1: En nodig bina haiga ChatGPT se poochhe ke, sunne wale to ke. Want waan pe tu juiste informatie na paye.
0: Kan ik ujala bij mij liga?
1: ChatGPT gaat hallucineren.
0: Ja.
1: Dus mensen onder ons, die ChatGPT gebruik kregen, sap koi kati, doe dat niet.
0: Ja.
1: Gebruik er je dit chich kati, maar u hallucineer bhi karega. Okar matlab ba, u chich versin karke bhi likhega.
0: Ja. En dan,
1: dus thora se bachai kar rahi hai.
0: Aur dher janega, chijwan bhi sochega ki van satya honga. Dus je gaat denken van, hey, het klopt allemaal. Maar dat klopt niet altijd. Hè? Dus je moet
1: ChatGPT
0: altijd...
1: is geen encyclopedie.
0: Na.
1: Maar ChatGPT per dher chich pai se kega wel. Dus is hij dat raar logen ke janek kitna probleem baloit?
0: Kom probleem hè? Dat er ook een probleem re.
1: Janne kitna barka probleem hebben charen ke advocaten ook hoor trouwens.
0: Ja.
1: Maar dat raak over. Dus dan let ook een kujba probleem.
0: Ha.
1: Bijvoorbeeld door torpet piraai galoit.
0: Ha.
1: Torpet hardam pule phalega piraai. Torpet piraai ja.
0: Hamar pet piraai.
1: Nu ga jij. Ah. Nu ga jij ChatGPT vragen.
0: Ja.
1: Van ik sta 's ochtends op en mijn buik is groen.
0: Ja.
1: Waarom is mijn buik groen?
0: Waarom is mijn buik groen? Ja.
1: Op de pochetto. Hey, dus ChatGPT gaat jou een antwoord geven van ja, dat duidt erop. Ki i hoise ke toch? Op de dat er een afspraak beneden.
0: Ja.
1: Jij neemt dat ding mee toch?
0: Ja, dat ga je.
1: ChatGPT doet toch een Matthijs, maar op de uitprint kerke. Of je heb je het op je mobiel bewaard en je neemt dat ding mee. Wat je bent.
0: Wil je dik, als je iets waar je gaat.
1: Huh? Je komt niet zomaar daarmee.
0: Nee.
1: Je komt voorbereid naar die dokter nu.
0: Ha, toch?
1: Op een huisarts leg je geidle.
0: Geidle, ha.
1: Op bij huisarts, wat naam betaap hij schaaphal na? Toe ook een hele analyse deed. Ik heb een groene buik en ik denk dat het daardoor komt.
0: Ja.
1: Huisarts, wat wil je jaren? Ja, kaak, wat jij. Je toch hem zegt, ja, dan ja, nee, dat
0: ja, ja, inderdaad.
1: Nee. Want die huisarts weet dat soort dingen niet zomaar. Nou, ook hoor je kan hoepen.
0: Ook hoor je toch?
1: Groene buik. Wat betekent groene buik? die heeft ook naslagwerk, toch? Maar artsen hebben het heel erg moeilijk op dit moment. Omdat de patiënt, elke patiënt is een sabiman geworden nu.
0: Ja.
1: Elke patiënt weet het beter.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Het is ook goed hoor, ergens.
0: Het is ook goed. Maar het is ook, aan de ene kant is het ook goed. Van, als je je zorgen maakt om iets door de chemicus op heel, wat dan ook een wil wat weten. Dan
1: je buik is groen geworden.
0: Je buik is groen. Dat je biedt ook een geruststelkers. Het kan zijn hè, dat het niet iets ernstig is. Kina toeke direct eerste hulp jijke. Of kiezen dat rajijke. Je kan ook zelf nadenken. Zullen we wel een beetje hangen? Zo je keer van oké, klopt dat wat hij zegt? En nou, kan. Hè?
1: Nooit. Mijn lukke advies rij, vooral niet nadenken. laat je GPT nadenken voor jou.
0: Nee. Hij zegt maar na, je moet nadenken.
1: Maar hoe beter je beslagen ten ijs komt, hoe beter.
0: Zeker.
1: Want je gaat
0: zeker
1: je eigen zaak daar verdedigen. Maar
0: dat
1: het moet niet doorslaan. Het moet niet doorslaan.
0: Nee, zeker niet. Want lukt
1: maar je mag heus wel aan de arts zeggen van Sunna, hij zei zijn parlibati. Dik. Ja, hij zei zijn likhalba. Toe kan je niet krijgen. Maar je moet niet helemaal in discussie gaan met die arts, terwijl die arts zegt van Sunna.
0: Nou toch.
1: Dat ding is rommel wat jij zegt, meneer.
0: Ojito, want de kabel.
1: Ik heb ChatGPT gehoord, ChatGPT kent me toch?
0: Ja, ook het.
1: ChatGPT kent je ook toch? Ze kennen je profiel.
0: Helemaal.
1: Dus als ik ga intypen, hè, Lloyd, mooiste Sunnie. Sunnie wel een mooiste Sunnie. Je ernstig baatba. Dit is geen grap, dit is echt zo.
0: Ja. Tosse Bibel, Anand, nee, het is niet zo.
1: Nee, dus als ik ChatGPT ga vragen, waarom is mijn buik groen? Ujarika likhiga. Beste meneer Chandrika Singh.
0: Ja.
1: U eet te veel bhaji.
0: Want u jane tu bhaji lobby karega, hè?
1: Dus ChatGPT maakt een soort profiel van jou ook. Hey, toch?
0: Ja.
1: En die onthoudt dat en die gaat daarmee verder.
0: Ja.
1: Totdat jij het wist in het geheugen van Chat.
0: Ha.
1: Dan nog onthoudt hij het.
0: Nou, toen wil ik dat ik kan hier konji kailere.
1: Bhaji.
0: Bhaji. Nou ja.
1: Oh, dat verklaart waarom je groene buik hebt.
0: Maar heer je
1: dus
0: niet
1: tegenwoordig? Ja. Af en toe krijg je een app toch? Af en toe krijg je een app of een bericht.
0: App,
1: of een mail.
0: Oké.
1: Lloyd. Dat parje bericht wat? Dat bericht wat likhalba, alsof ik een jurist likhisba. Maar dan ken ik die persoon toch?
0: Ja.
1: Dan denk ik van iedere maar medewerker, waar is toch lagere school keer halba?
0: Ja.
1: Of hoe hè, thora kamti parhalba?
0: Ja.
1: Ik kan je zeggen, jurist kan niet krijgen. Je schrik je toch? Je schrik. Maar dan kom je erachter dat die persoon
0: ChatGPT heeft gebruikt. Ja.
1: En dan krijg je echt een mail of een bericht waarvan je denkt van, is er wat kan je zeggen?
0: Dus ja, hè? Dat is het voordeel weer van ChatGPT. Maar het heet een gebruiker.
1: Dus domme mensen kunnen slim lijken door gebruik van ChatGPT.
0: GPT. Nou ja. Dat is het
1: Jet, voordeel.
0: Jet. Jet GPT. Nou ja, Jet GPT gebruiken we. Dus ja, lopende banden gebruiken ze voor alles en nog wat. Hè, mensen, dat hoeft niet altijd. Hè.
1: Don, hoe je geloofd?
0: Handen niet.
1: Diego Bator mag je wat
0: Tore pas tot heer Bator. Dus ja, laten we daarmee beginnen.
1: Diego Bator die ik wil delen met mensen. Dus alleen slapen. Hè?
0: Alleen slapen? Hamloop
1: ik er niet zoeteken. Nee, Kali soeteke.
0: Alleen slapen, oké.
1: Okay. Nou, ik alleen maar Kali.
0: Kali soeteke.
1: Kali soeteke.
0: Kali soeteke.
1: Is niet genoeg.

0: meer foto aan Icardi, dan begrijp je het beter. Ja. Alleen slaap is niet genoeg.
1: Ja.
0: Je moet dus ook andere soorten rust pakken. Hoe vind je die?
1: Andere soorten rust? Hoe kun je
0: kunt niet alleen maar slapen en denken door een probleem wat doen. Hoor je
1: kun jij mij een top 5 geven van andere soorten manieren van rust? Dus,
0: ik ga je een top 7 geven. Ga je een top 7
1: top
0: geven.
1: Top 7? Ja,
0: op paard go man lemt ook een zaterdag. Le. Toe. Chapar parken. Le.
1: Als je toe vertaft betaal.
0: Maar hoe gaat het met ons Maaiveldonderzoek?
1: Maaiveldonderzoek, wat ik barre me ham de kila maaila ki de kiri admilum reageer.
0: Herkent iemand dat ding van de
1: Shilling
0: oil. Kijk hoe je naar herkent, Shilling oil wel iets. Dat je menthol smaak krijgt.
1: Shilling oil op sigaretten gebruikte men ook voor het minimaliseren van zware hoesbuien. Arie?
0: De gelet toch? Dat komt door die menthol smaak.
1: Arie?
0: De gelet toch, Loy? Ik zeg het je.
1: Ja.
0: Ik zeg het je.
1: Okay.
0: Dus Maaiveldonderzoek werkt, hè, bij ons.
1: Het werkt zeker.
0: Ujala, met Maaiveldonderzoek. Ujala is Maaiveldonderzoek.
1: In koffie chai. Vijay
0: kom in het panel. Kom in het panel van ons.
1: Vijay Sinan ook welkom. Dankjewel. Dus,
0: kunnen wij niet een panel maken?
1: Een panel? Natuurlijk kunnen we een panel maken.
0: Kunnen wij een panel maken, een koffie chai panel? Van, laten we zeggen, 10 mensen.
1: 10 mensen. Keer mange het panel van Ujala's koffie chai, Maai.
0: Die bijna altijd luisteren. Die bijna altijd luisteren.
1: Zeker.
0: En een panel.
1: Nou
0: ja, een vast panel.
1: Dus die kunnen zich aanmelden om als vaste panel
0: Dan kunnen wij ze toch toevoegen in een bepaalde categorie, Loy?
1: Zeker.
0: In een panelcategorie.
1: Ik wil chatgroep en ik laat hem ook via WhatsApp. Huh?
0: Maar als jij panellid wil worden, toen lig je.
1: Ja.
0: Lig je, beste meneer Lloyd.
1: Oh, beste meneer Lloyd.
0: ChatGPT, zal je lig je. Oké, dus eerste, Heiga Lloyd.
1: Ha.
0: Behalve slaap. Fysieke rust. Toen zat je toch alleen zoetlele klaar? Nee, het lichaam moet ook herstellen. Dus je moet naast 7, 8 uur wat je moet slapen. 7-8 घंटा तो के सोते चाहिए छ जो नन मी बोलेगा फसु नाम 4 घंटा सुतली मोई बात इन ना हो सकेगा यह हैव 7 8 uurtjes nodig ongeveer
1: heb je maar dan moet je nodig 7 8 uurtjes
0: en dan moet je dus proberen om een middagdutje te doen een power nap Lloyd
1: ja
0: en als je ghumle bate bahire se aile bate ga even rustig zitten
1: oké dan kinder me niet jij een power nap om Kitna chahenga power nap aur mare ke eigenlijk.
0: Power nap mag 5 minuten maar zijn. 5 minuten, 10 minuten is genoeg, Lloyd.
1: Yeah.
0: Maar als je middagdutje doet van een half uur, is toch prima. Dus toen zat je kali ratia kem soet gali thik ba. Maar toen ghoom om kaile bajar gaile. Je hebt al die dingen geshout voor je vrouw, meegenomen. Je weet het al, je bent
1: nee,
0: moe.
1: Nee, maar toen...
0: Ga even zitten, joh.
1: Gaat in bajar gaile, samaan kine, terkari kine. Dat toen ghare aie. Dat toen 5 minuten kaha deega, oratia. Oratia, bali sunna, ab toen bhajja safa kar.
0: Ay, mannen hebben het zwaar. Ik hoor het al, Lloyd. Sommige mannen hebben het zwaar. Dus dan, tweede moet je hebben, Lloyd. Dus naast fysieke rust.
1: Ha.
0: Hoe heb je één, hè? Nummer twee, heb je mentale rust.
1: Mentale rust. Arie, baper.
0: Dus stress... Pikre is op je gewoon John Haiga.
1: Dus toen bedoel ik dat ik koi naar je heen ga, toen moet je kippen koi koi krijgen.
0: Precies. Dus toch is stress rega. Ja, toen pikker krijg je, dat je raad kunt zoetje, ga je niet goed kunnen slapen. Want je blijft moe. Toen uit je bi, maar je blijft moe, omdat je aan het piekeren bent. Je hebt stress.
1: Fysieke rust, mentale rust. Mentale rust is wel belangrijk hoor, mentale rust. Dus, wel belangrijk. Ja.
0: Juist, dus dan kun je bijvoorbeeld een beetje hardlopen, om je hoofd leeg te krijgen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld yoga doen, Lloyd. Of je luistert naar Ujala Radio, maar je moet dan verder aan niks denken.
1: Nee.
0: Dan kom je tot rust, mentaal.
1: Mentaal.
0: Emotionele rust. Oh, ik wil rust,
1: Heiga. Oh, ik wil rust, Heiga.
0: Nummer 3.
1: Toch een naam mag je roken.
0: Dus je krijgt relatieproblemen bijvoorbeeld. Oh, dat chorke chalge, admi chorke chalge. Lloyd, ja, net je toch? Emoties. Lloyd, bijvoorbeeld ruzie. Toch een laraai, jagra, heiga. Toen roeile, wat het heer. Dus je moet dan dingen doen. Bijvoorbeeld het uitpraten. Toch een koise laraai, heiga. Als je het uitpraat, dan geeft het je rust. Toen rol je ik rondje, raad ik hoe rol je, Sareke. Dan geeft het weer rust.
1: Maar kan je zeggen, roeien? Piet kan roeien? Gewoon roeien?
0: Wat helpt bij jou? Maar je mag het ook afschrijven van je, Lloyd. Je mag ook achter de pc gaan zitten.
1: Echt serieus?
0: En gewoon noteren. Ah, chame, ik zei, bhal, thora.

0: Je kan met, je kan met ChatGPT ook praten, hè?
1: Ja, maar je kunt communiceren daarmee. Huh?
0: Ja.
1: Huh? Ja, maar soms kun je ook zeggen van zo'n naam is het wat moeilijker of die persoon wat hinder krijgt. Weet je wat ik doe?
0: Ja.
1: Dus je kunt contact een beetje op een lager pitje zetten.
0: Ja.
1: Dekker toch? Maar als je kusna kan mij, dan moet je natuurlijk in therapie gaan. Logisch.
0: Hartstikke.
1: Tegen vierde vorm, hij gaat chaloi, denk je, hè?
0: Dus wacht even, herhaal ik. Dus fysieke rust, mentale rust,
1: emotionele rust. Ab hum log jaija vierde lage, sociale rust.
0: Hoe kan hij?
1: Dus bijvoorbeeld coronatijd mee, mocht je toch niet bij elkaar komen, Lloyd?
0: Nou.
1: Dat voelde toch onrustig?
0: Hank,
1: je wilt toch bij mensen zijn?
0: Ja.
1: Je wilt toch juist mensen...
0: Ja, ja.
1: Wij zijn kuddedieren, toch?
0: Ja.
1: Dus wij willen bij elkaar. Maar als je niet bij elkaar kunt komen, dan kun je vereenzamen.
0: Ja.
1: En voor introverte mensen, toch? Die moeten bijvoorbeeld hun agenda dan leeg gaan maken... De kamer behoort jada druk bij of zo.
0: Ja, ja.
1: Die komen niet tot rust dan, hè?
0: Ja.
1: Als ze te weinig mensen ontmoeten.
0: Ja.
1: En niemand komt tot rust, hoor, als je geen mensen ontmoet, eerlijk gezegd. Toen ik alleen maar kon bij Talbat, hè?
0: Ja.
1: Je gaat niet tot sociale rust komen, want je hebt mensen nodig om mee te praten, kletsen, leuke dingen te doen. Iets wat je aan het rijden, maar hem benoemd kan niet, oké? Zeg je dat toch? Dan heb je nog eentje, Lloyd.
0: Sociale rust.
1: Maar denk je, tja, Iwali, die had het me herkennen. Onzin.
0: Heb je ook partnerrust?
1: Creatieve rust.
0: Creatieve rust.
1: Ja. Dus je creatieve brein, hè, Lloyd, die heeft af en toe een break nodig, toch? Een pauze.
0: Oké. Okay. Hamma moet je het dienbaar in de creatieve modus
1: meer. Wat is het probleem? Als je dat niet stopt af en toe, niet op pauze drukt, dan ga je geen topideeën meer krijgen.
0: Je moet wel een beetje rust nemen.
1: Wil je top ideeën krijgen, echt goed geïnspireerd weer, dan moet je af en toe even rust nemen.
0: Ja, oké.
1: Vooral mensen met een creatief beroep of creatieve
0: rust. Oké.
1: Je die nu aan bezig bent, maar iets oplossen, je kunt een idee bedenken. Je is dat doorkam, hè?
0: Ja.
1: Je moet continu nadenken.
0: Je moet continu nadenken.
1: Je hebt problemen, hij is lauw, Karija.
0: Ja.
1: Maar je moet dus je rust pakken.
0: Oké.
1: Anders je brokko.
0: Ai.
1: Creatieve rust. Dat is een doel, ego zintuigelijke rust.
0: Zintuigelijke, dat is eigenlijk... De koestumang ik heb proefakere of zoenge of wat dan ook. Wil je daarvoor een rust hebben?
1: Bijvoorbeeld, maar wat ze hiermee bedoelen is net een beetje anders.
0: Oh, oké.
1: Je moet af en toe, Lloyd, offline gaan.
0: Offline?
1: Dus je zintuigen moeten niet continu geprikkeld worden. Bijvoorbeeld door social media.
0: Social media en zo.
1: Constante stroom aan berichten.
0: Daar word je wel moe van, hoor.
1: Je wordt de hele dag geprikkeld, hè? En de maatschappij wordt daardoor maar sneller en sneller en sneller. Lloyd? En wij moeten af en toe dus offline durven te gaan.
0: Wat voor rust is deze?
1: Zintuigelijke rust.
0: Je moet je zintuigen
1: af en toe rust geven.
0: Ja, gaan we je na een keer.
1: Belangrijk zoiets van Bataille.
0: Gaan we je na een keer gaan zetten? Is het universiteit met Bijtelbaar? Die gaan we kunnen
1: therapie. Oké, hem behandelen, Karilla, live behandeling van Lloyd. Live toch hem behandelen, Karilla. Nee, maar dit kan mensen helpen, echt waar.
0: Dit wordt een lezing in Coffee Chai middag show.
1: Ja, hem ook doseer, Karilla, ja, betal. Wij willen dat onze mensen slim worden, Lloyd.
0: Slim worden, oké. En de laatste rust is?
1: Laatste wel, zevende. En het is nummer 7. En 7 vind ik een geweldig getal.
0: Oh, oké. Hoe kijk je?
1: Spiritueel. 7, ik wil spiritueel getal. Dus ik ben blij dat dit op nummer 7 staat.
0: Nummer 7 staat.
1: Spirituele rust.
0: Ja.
1: Heb je zingeving in je leven? Voel je je verbonden met jezelf?
0: Ja.
1: Of met mensen om je heen?
0: Ja.
1: Heeft het leven zin? De een vindt spirituele rust in religie.
0: Yeah.
1: Dus toch heb je houvast.
0: Houvast.
1: Dat is mooi. Kooi je meditatie mee. Koike Haiga een nieuw levensdoel bijvoorbeeld, een chihuahua kopen.
0: Chihuahua kopen.
1: Een kind nemen of een partner nemen.
0: Een nieuwe
1: of,
0: partner nemen.
1: Het geeft spirituele rust.
0: Of een partnerruil.
1: Ja, maar de vraag die je dan niet moet stellen, dat staat niet hier bij online. Maar ik heb echt een deprimerende vraag gehoord gisteren. Kalinja heb ik een deprimerende vraag, Sunli.
0: Ja.
1: Ik wou film, Conchira. Ik wil film. Een Amerikaanse film.
0: Ja.
1: Dan stelt die man de vraag op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Aan zijn zoon.
0: Ja.
1: Dus hij analyseert zichzelf en hij stelt die vraag aan zijn zoon.
0: Ja.
1: Van, heeft mijn leven zin gehad?
0: Ja.
1: Al die dingen die ik heb gedaan in mijn leven.
0: Bapua bole betowase.
1: Bapua betowase batjaigar betowase bolega. Raad biraat hem kamkali. Nee, dit is ernstig geluid.
0: Oké, ik ga niet lachen dan. Okay.
1: Nee, je moet niet lachen. Je moet echt stil zijn nu. Je mag niet lachen nu. Nee, dus die vader is in conversatie met die zoon.
0: Ja.
1: Die zoon is ook volwassen.
0: Ja. Ben je er nog? Nou. En opeens was Anand, ben je er nog?
1: Al die dingen.
0: Je was even weg. Ik weet niet wat er was. Ja, je bent er weer.
1: Kahowega, Lloyd.
0: Je praat over spirituele rust. Na de spirituele rust krijg je dit. Je bent er weer.
1: Eigenlijk weer.
0: Ha, toe eigenlijk.
1: Ego boze geest, ja, spiritueel.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar dat ding van die film heb je gevolgd. Dus gisteravond kijk ik naar de film.
0: Babo Orbitoase heeft mijn leven zin gehad.
1: Bab Orbitoa Bagle Baitke. Vind ik altijd heel mooi.
0: Ja.
1: Als ze niet tegenover elkaar zitten, maar gewoon op een bankje naast elkaar. Vind ik mooi om te zien.
0: Ja, ja, ja.
1: Heel veel liefde toch? Tussen die twee. En die vader zegt aan die zoon, Bitta. Ik weet niet of mijn leven zin heeft gehad. Ik weet niet of al die dingen die ik heb gedaan...
0: Ja.
1: Of ik daarmee enig verschil heb gemaakt.
0: Ja.
1: Ik weet niet... Raad biraat hem kamkertere, raad biraat ikali, marli bati ikali, ukali. Ik heb van alles gedaan in mijn leven.
0: Ja.
1: Om succesvol te zijn, om iets te betekenen. Maar heeft het uiteindelijk zin gehad?
0: Ja.
1: Heb ik iets daardoor veranderd? Of was ik maar een piepklein radartje in het geheel?
0: Ja.
1: Dunya bharme?
0: Ja.
1: En doet het er eigenlijk niet toe wat ik heb gedaan en wat ik niet heb gedaan?
0: Ja.
1: Maar terwijl ik bezig was al die dingen te doen...
0: Ha.
1: Lloyd, ben je er?
0: Ik ben er. Ik ga met Sunila. Hallo?
1: Terwijl ik bezig was om al die dingen te doen...
0: Ja.
1: Heb ik te weinig tijd aan jou besteed.
0: Ah, wat mooi.
1: Terwijl hem had ik te weinig tijd met jou.
0: Hij is er bewust van geworden.
1: Kon je beleid?
0: Hij is er bewust van geworden.
1: Nou ja, hij vroeg zich dat af.
0: Ah, oké. Okay.
1: Van, heeft het allemaal zin? Dus je wordt er bijna depri van deze vraag.
0: Ja.
1: Van al die dingen die ik doe in mijn leven, heeft het zin?
0: Ja.
1: Of moet ik juist zeggen, laat ik een beetje minder doen?
0: Ja.
1: En laat ik een beetje meer tijd besteden met mijn dierbaren, Lloyd.
0: Ah.
1: Laat ik een andere balans zoeken.
0: Ja.
1: Want de dingen die ik met mijn kinderen doe... of met mijn vrienden of familie of whatever...
0: Ja.
1: Die dingen doen er echt toe.
0: Zeker. Zeker.
1: En 3 miljoen verdienen of 30 miljoen verdienen of 300 miljoen verdienen... dat doet er kennelijk minder toe uiteindelijk. Het gaat erom hoeveel quality time heb je gehad met je dierbaren.
0: Ja.
1: Wat heb je mooi zijn? Samadle.
0: Bouw het mooiste betalen, ha.
1: Mooi, Samadle.
0: Ja.
1: Zegt die zoon tegen die vader, ha. Vond ik ook mooi. Van Sunna. Hij zet ook in een soortje, Chahiga. Want sabkuch John Hambati Isaid komt eigenlijk door jou.
0: Ah, kijk.
1: Dus natuurlijk heeft het zin gehad. En jij hebt het gedaan op jouw manier. Je hebt al die dingen gedaan. Je hebt al die ballonnen omhoog gehouden. En tegelijkertijd was je er ook wel voor mij. Misschien iets minder dan we zouden willen.
0: Ja.
1: Maar alles wat jij hebt gedaan heeft geresulteerd in mij.
0: Nou, soms daar bij wel.
1: Mooi, hè?
0: Ha.
1: Lloyd, dus het heeft altijd wel zin, wat je ook doet. Kabina sochiye, kisab chijwanjon hum karila, kahe karila, jutte karila. Maar je moet je wel afvragen, kritisch, van wat kan ik laten? Wat hoef ik niet per se te doen? Hmm. En wat moet ik een beetje meer doen?
0: Ja.
1: Mooie boodschap, hè?
0: Mooie boodschap. Nou, mooi moment om af te sluiten. Maar voordat we gaan afsluiten, Hamati Janneke, Brazzafest, 29, 30 augustus, Kehega.
1: Kijk.
0: En we hebben een mededeling hierover, toch? Hamlo Kanyase Bolila.
1: Ja. Kijk, ook daarvan, Lloyd.
0: Ja.
1: In het leven moet je mooie dingen doen.
0: Zeker. Zeker.
1: Dus, Sunewalo John Hamlo Kesunega. Iedereen. Kinderen, maar ook ouders, kleinkinderen. Doe mooie dingen met elkaar. Maak herinneringen met elkaar. Creëer mooie momenten en herinneringen met elkaar. Ego mogelijkheid haiga, hamna bolil enige. Maar ego mooi mogelijkheid haiga. Bijvoorbeeld om naar zo'n evenement te komen.
0: Ja, Brazzafest, 29, 30 augustus.
1: Neem je kinderen mee. Kom met je vader, kom met je opa, oma. Creëer mooie momenten met elkaar.
0: Maak mooie herinnering. Dus, hè?
1: Het is zo makkelijk om dat te doen. Mijn koptelefoon valt steeds uit. Dus dat maakt het een beetje
0: Ja, want dan hoor jij me niet. Maar in ieder geval, wij horen je. Ik hoor je. Dus,
1: Mijn koptelefoon heeft een of ander Daga ding hier. Dus dat moet ik even checken straks. Lagawel jaiga, maar goed probleem. Maar kijk, dus je moet mooie dingen met elkaar doen. Ja. Brazzafest is een mooie gelegenheid om weer mooie herinneringen te maken met elkaar. Toe aye, pariwaarke zat aye. Superleuk. Ik heb je hier leuk, ja? Dan ontmoet je heel veel andere mensen. En ik vraag het mezelf soms ook af, Lloyd.
0: Ja.
1: Maar nu ga ik een beetje uitweiden.
0: Ja.
1: Van al die dingen die ik heb gedaan, die wij hebben gedaan.
0: Ja.
1: Maar laat ik het even op mezelf betrekken. Al die dingen die ik heb gedaan met Ujala, al zo lang.
0: Ja.
1: Maakt het wel het verschil?
0: Zeker.
1: Zorgt het wel voor iets? Of is het zomaar ham itna moeite karila ojuteke? Of hebben mensen er baat bij? Of hebben mensen er baat bij gehad? En dan denk ik aan al die relaties bijvoorbeeld.
0: Al die kinderen?
1: Die ontstaan zijn omdat ze elkaar ontmoet hebben op een evenement van Ujala.
0: Ja.
1: Dan vind ik het weer heel mooi.
0: Ja.
1: Van Ujala heeft toch heel veel mensen bij elkaar gebracht. Hè? Dus dan hebben we toch wel iets leuks gedaan en goeds gedaan. Kabiyam luk nare hebben, dan is dat toch wel iets waar we minimaal één persoon blij mee hebben gemaakt.
0: Ja.
1: Maar het zijn een tientallen gelukkig.
0: Ja.
1: Dus wij blijven dit soort dingen doen, Lloyd. Dat is onze motivatie.
0: Ja.
1: Om het mensen aan de zin te maken.
0: Nou.
1: Ham ortu na mangila ekele Brazzafest begum, hè?
0: Na toch.
1: Want dan zouden we thuis zitten, dan hoefden we niks te doen. Maar wij willen juist mensen, onze Hindustanen, naar de zin maken. En laten zien dat dit soort festivals op dit niveau kunnen. Wij kunnen het doen. Wij doen het ook. Dus ik hoop dat mensen dat ook beseffen en die waardering ook zich terugvertaalt in hun deelname.
0: Ja. Want ja, dus mensen moeten tot 31 juli hebben jullie de kans om de Super Early Birds tickets te kopen. Vanaf slechts 8,50 euro. Toen na wacht die carrière, draai naar carrière. Nee, de deur hojega. Dus ga naar brazzafest.nl en koop je tickets online. Boodmakkelijker en kijk op de website alle informatie. Muziekinformatie, gin eiga. Kon artiesten eiga. Kontje hojega. Kon haal hega. Kindna haal hega. Kindna barka haal hega. En waar het allemaal is, staat allemaal op brazzafest.nl.
1: Ja, tobara zakelijk vertaal ik er de litje jo aloit. Mooi hè, mooi hè.
0: Ja?
1: Abbe hem betoogwa met jullie appel. Waarom mensen naar dit soort festivals moeten gaan en komen?
0: Nee, maar het is voor de gezelligheid. Om de herinnering te maken met je gezin. Hè?
1: Ja, maar het is voor jou. We doen het voor jou.
0: Zeker. Zeker.
1: Dus koi dusar kai tablok nanka. Hamlo kai Hindustani festival karila. Hamlo karila Hindustani khati. Zodat jij kunt genieten op jouw manier, met jouw cultuur, met jouw mensen. Dus de afstand tussen ouders en kinderen wordt soms een beetje groot.
0: Ja.
1: Culturele afstand, sorry. En nu kunnen en kinderen en ouders, allemaal kunnen ze meedoen op een mooie manier. Dus kelker je zo nevalo. We gaan je niet thuis komen ophalen, dat gaat ons niet lukken. Maar toch een makkelijk mogen, hij gaat Den Haagse hermeba. Iedereen heeft een auto of je kunt het regelen. Kom er naartoe, laten we er iets geweldigs van maken. Het wordt een groot feest. Het wordt bizaal. Het wordt geweldig. En je moet er gewoon bij zijn. En John Lloyd Bolli zei, super early bird karta, 30ste tele 15ke, 31 zijn na. Dus ook er met le baloid, kaptelijk ba? Aaj
0: hai ga? Vandaag is 27. Ja.
1: Achens, de kito kapaiga. Donderdag, ga je
0: Donderdag.
1: Dus tot en met donderdag.
0: Nou.
1: Na je 31 keer kine super early bird gojet, dan pa je.
0: Na pa je.
1: Dus tot en met 30ste. Dus ach, bian, morgen is dinsdag, woensdag, donderdag. Dus 10 roach me, tu apen, sasta me tu apen kartwa kinle. Ham kan je ze uitleggen, die luid, ik dam sasta me.
0: Ja,
1: ja toch?
0: In dam sasta me. En dat is ja, je moet er nu gebruik van maken. Dus toen na wacht die carrière en na draai carrière. Dus koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Nou.
1: Ja, ook kan je niet.
0: Brassafest.nl.
1: Makkelijk. Mooi zijn hier, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Fijne middag, Lloyd.
0: Hoi, hetzelfde. Je had de kaart met z'n heer. Oejala's Coffee Chai Middagshow.

Jala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Oh, ho, ho.
3: Ujala, Larehe. The greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Laatste kans. Scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazzaverse. Koop het nu op brazzaverse.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 2 minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. 2 broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich richten op autosport en kunstmatige intelligentie. De verkoop beëindigt zijn betrokkenheid bij Zandvoort, waar hij de Formule 1 terugbracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Voel de vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld nog op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevaansveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten. Ook een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Ter hoogte van Rotterdam-Zuidplein. Twee rijstroken zijn dicht. Is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. De vertraging is 10 minuten. Dan de A17 Roosendaal-Dordrecht. Die is nog altijd dicht tussen Moerdijkhavens en Moerdijk door een eerder ongeluk. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarvlietbrug over de A59 en de A29. En tenslotte de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Barendrecht ook een ongeluk. Hier is de weg weer vrij met een vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live. Tu jana hai toch?
2: Ye Ujala Radio hai. Aapka Manoranjan Radio Station. Aap sabhi ko swagat hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De politieinzet bij de Pride Bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines, meldt technieuwsite The Information op basis van bronnen. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort en vastgoed. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala's Brasa Milafes Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Laatste kans, Brasafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl. Als je in huis bent, aan wil dienen met iemand die moordenaar is. Moordenaar is gaan worden. Ujala Radio per, aan vermaak deze keer. 15 vermaak. Voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl www.ujala.nl
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. 2 minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Food, music, shopping, dansen en 1 groot feest. Dat is Brazzavest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzavest.nl. To Jaldikar. Brazzavest.nl per Toegeridle. De super early bird tickets.

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust

aan crisis vooruitvaart verzorging, heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel aan crisis vooruitvaart verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisifer.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. In Malawi wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders en 3 bemanningsleden van een boot op het Malawi-meer. De politieinzet bij de Pride bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. 2 minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van de beveiliger vorige week in Nijmegen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: क्या कहा?

need to

कहीं भीगे

अभी

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

keren gitaar. Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazafest. Koop het nu op brazafest.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepand en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Frankrijk arresteerde sinds 6 juli 162 verdachten van brandstichting, meldde premier Le Cornu maandag op X. Het land kent een record bosbrandseizoen met 116.000 hectare afgebrand, meer dan het vorige record uit 2022. 9 op de 10 branden ontstaan door onvoorzichtigheid, zoals sigaretten of barbecues. Op brandstichting staat maximaal 15 jaar cel. Pathé programmeert extra nacht- en ochtendvoorstellingen van The Odyssey in IMAX-zalen. Op 7 en 8 augustus draait de film om 8 uur in Amsterdam en om 11:30 in Rotterdam. Nooit eerder programmeerde Pathé zo structureel extra vertoningen vanwege de ongekende belangstelling voor de film. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste bui het oosten uit, blijft het droog en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden met een rustige avond en afnemende wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. To Janito, Ujala Radio, feel the energy. Brazafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit.

0: vandaag nog op brazafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindora baja dijiye.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Frankrijk arresteerde sinds 6 juli 162 verdachten van brandstichting, meldde premier Le Cornu maandag op X. Pathé programmeert extra nacht- en ochtendvoorstellingen van The Odyssey in IMAX-zalen. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers, 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment, food plaza and lounge.
3: Let's go.
2: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, Divek Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasa Fest. Koop nu je Super Early Bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
4: Raad Odin. Subha al-Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
2: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlam op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
10: Tujhe lage na nacheriya.
8: Brazafest, 1 festival, 2 dagen, duizenden smiles. Brazafest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazafest.nl. Doe je toch? 48.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaas aap deze te heet. Pandera vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Tejar hoja. Sunwalo. Ujala. Laar hai Ujala Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition Den Haag me. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Tu tayar hoja. Aur jaldi se aap ticket khareed le. Brasa Fest. Zaterdag 29. En zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag me. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Laatste kans, score uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brasafest. Koop het nu op brasafest.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlammen op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नेलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Aftellen is begonnen. De super early bird tickets voor Brasafest zijn bijna uitverkocht. Wacht niet tot het te laat is. Bestel nu jouw tickets op brasafest.nl.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

Brass Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brass Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest, samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brasa Fest. The Band met Kirin Kedar, Miss Unch, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met

Dansgroepen: Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachaniya Londwan Kinaj, DJ Shahid and MC Ray. Stage presentatie: Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazafest. Koop het nu op brazafest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zijn wel door DJ Afvermaaij op Ujala Radio. Vandaar Afvermaaij. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen. En melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is
5: Imran Khan. Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sodhanigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
11: Fool the vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl.
12: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten du Meer. WhatsApp nummer her.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

जागरण।

क्या नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए सब सुना।

0: अभी तो
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders, die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Moeren overhandigde bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujjala.

0: तू है शोला।
1: You are
2: Ujala Radio Headlines.
3: President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsom opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders, die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are Hamesha.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio, headlines.
3: President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsom opleggen aan de dienst toeslagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: झल सांसें भर आई।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders, die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en